Frisco. It ain't no country club either.

0: Ruby Rettomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Een goedemorgen. Zeker 100 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en

0: Bowl. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het 2e gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens het persmoment daarnet. Journalist Tjerno Berto was erbij.
1: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Joeri Tielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als 2e of 3e ook.
0: De Duivels moeten hun wedstrijd nu zaterdag winnen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Auto 5.
7: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
4: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
11: Willy. Music matters.

0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
6: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt...

0: verlopen. Tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk. Maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes. Omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. De match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer. Intussen proberen onze Rode Duivels positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Joeri Dielemans tijdens het persmoment daarnet.
1: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs twee hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
0: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen na de eerste ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
2: Kom aan, hè, Joeri. De moed niet laten zakken, dacht ik dus ook.
3: Thomas en Sien.
2: Goedemorgen, Sien.
4: Goedemorgen. Die 37 graden. Ik krijg er een krop van in mijn keel. Ja, ik zie dat niet zitten.
2: Maar ja, wat gaan we doen? Hè? Ja. Wat gaan we doen? Er tegenaan, Sien Wijnands. Bij mij is het ook niet om te lachen. Ze zien, ik heb door al die reclame daarnet voor Mosselen en van Mossel er ook nog eens bij zin in Mosselen dat ik nu heb, zeg. Het zou er echt al in gaan, hè, om 7 uur in het ochtendgloren.
4: Kan ik niet helpen.
2: Nee, ook dat. Ja, kijk. We helpen, vrienden. Ja.

0: Oh, laat eens met spreuken en al nu al. Amai. Dank u, Michel. Mooie spreuk ook. Ja, Thomas. Een goeie mossel op tijd en stond. Bevreugd darmen en de mond. Het gaat al beter. Het gaat al beter. Dank u wel. 20 graden en regen aan de kust. Pff, stuurt Peter. Peter, ben je ons jaloers aan het proberen maken? Anders kan ik wel zeggen dat het gelukt is, zeg. Het is toch zalig. 20 graden. En zo'n mals regentje. Ho, ho, ho, ho. Aangenaam. Ja. Enfin. Goedemorgen, Sien.
1: Goedemorgen. Ja, goed hoor. Goed, goed. Ja, gewoon te weinig geslapen, hè, door die hitte. Hè.
0: Ja, ja.
1: Dan ben ik mezelf aan het opjagen dat op mijn slaapuur het nog totaal onmogelijk is
0: kijk,
1: om te slapen. Ja.
0: Ik zou het nu lossen. Kijk. Ik zou het
1: lossen. Ik los het.
0: Ik denk dat
1: het
0: weinig zin heeft om iets anders te doen.
1: Ja, maar ik heb het al gelost.
0: Het is intussen 7 over 7. Is het al tijd? Kan het al, de rubriek Raja toch?
1: Raja toch?
0: Raja toch. Dus in de rubriek, een nieuw avontuur. Want voetballer en fulltime.
1: Ah, Raja. Afval,
0: terrible. Raja Nainggolan. Ja, die is afgelopen zaterdag in Rans door het rood gereden. Met zijn automobiel. Waarna, en dat heeft natuurlijk ook niet zoveel verbeterd aan de situatie. Dus eerst door het rood met zijn auto. Raja. Hè, waarna hij IJzona een anonieme politiewagen ramde. Ja. Bon. Voor de rest mocht hij eigenlijk sowieso niet achter het stuur zitten, want hij had een rijverbod. Raja toch. Ja, zo gaat dat dan.
1: Die naam vraagt toch ook om dat gevraagd? Raja. Als je je kind Raja noemt, dan weet je het wel.
0: Dat moet achteraf niet
1: here
0: komen.
1: Here comes trouble,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, maar ja.
1: Ja, Raja.
0: Terwijl je hem ook Gijsje had kunnen noemen. Of de kleine Teun.
1: Of gewoon Louis.
0: Of Louis. Ja. Maar Raja. Ja. Dat voelt al van oeh, oeh. Ja. Ja, dan weet je wat er komt, hè, jongens.
1: Voilà.
0: Dat is duidelijk. Ja. Niet dat wij aan stereotyp denken doen, maar toch. Frisco's voor iedereen stel ik voor vandaag. Zo ook voor de dieren in Plankendaal, want de frozen fruitsalade was daar voorzien gisteren voor de apen. Een diepgevroren visje voor, Sien?
1: De pinguïns?
0: De pinguïns, exact. Ja. En dan een soort van ijskoude tartaar. Een bevroren biefstuk eigenlijk.
1: Ah, oh, stik tartaar.
0: Voor de leeuwen.
1: Voor de leeuwtjes.
0: Ja, maar niet slecht.
1: Er zijn wel gurkjes bij.
0: Klein uitje. Ja. En dan ja. Tabasco in de leeuwenmuil. Zo. Willy. Music that matters. Je merkt het. Echt hoogdrempelig wordt het niet vandaag. Het is veel te warm daarvoor. Los daarvan zijn we natuurlijk super geïnteresseerd naar wat jouw wilde plannen zijn voor deze mooie bloedhete dag. Laat het allemaal weten via de Willy-app als we kunnen helpen. Laat ons dan vooral gerust, want het is te warm.

0: Het geweldige In the Stars van Rolling Stones.
1: Er is vorige week een nieuwe biografie uitgekomen van de Rolling Stones. Niet geschreven door iemand van de Rolling Stones zelf, maar door zo een schrijver die vaker biografieën schrijft van bekende sterren. Ik ben zo'n beetje de korte inhoud aan het lezen. Misschien zeg ik straks ook in het muzieknieuws.
0: Ja?
1: Andrew Oldham, die dus een impresario was in de vroege tijden van de Rolling Stones, heeft ooit nog de pianist Ian Stewart, ik ken die niet, maar die speelde blijkbaar in de hele, hele vroege jaren bij de Rolling Stones.
0: Okay.
1: Die heeft hij uit de band gezet. Weet je waarom?
0: Ik weet niet, lijfgeur?
1: Te lelijk. Het past niet in het plaatje.
0: Ah ja, want de rest waren zo schone, prachtige prinsesjes allemaal.
1: Dat is exact wat ik ook dacht. Dus van, maar, huh?
0: Moet iets vreed geweest zijn.
1: Het moet een soort monster geweest zijn.
0: Allee, schoon ook, toen al. Ja. Voor de rest komen langzaam maar zeker de plannen van de Willys binnen. Of die al nog achter de rug zijn. Zo heeft Kieran zijn haar laten knippen. Dat lijkt super interessant. Maar het is wel mooi, want hij heeft echt 30 centimeter van zijn schedel laten knippen voor Think Pink. Dat is wel fijn.
1: Dat is heel cool.
0: Hij is zeer benieuwd naar de collega's hun reactie. Want die gaan allemaal Kieran voor het allereerst met kort haar zien. Goed gedaan, Kieran. Jurgen die wil toch even een kleine lans breken voor zijn labrador die uit het asiel heeft gehaald. Die heet namelijk ook Raja. Niet per se Nine Golan met zijn achternaam. Blijkt Indisch te zijn voor koning. En het is een voorbeeldige hond. Dus kijk, ligt niet aan zijn naam.
1: Nee, dat was misschien iets te voorbarig
0: nee,
1: van mij.
0: Geen probleem. Doreen die gaat vlijtig werken en die gaat tegels leggen van 90 op 90 centimeter. Nu ga je weer zien. Doreen, 90 op 90 centimeter. 35 graden. Tegels van een meter op een meter bijna. Dat is toch waanzin eigenlijk. Hè?
1: Buiten op een terras.
0: Ik weet niet, is het buiten op
1: het
0: terras?
1: Duurt het, ja.
0: Oh, amai. Proficiat. Enfin, succes. Dat was eigenlijk hetgeen wat ik zocht. Jurgen, pik nog eens even in over die hond die Raja heet. Voor alle duidelijkheid, hij had die naam al. Jurgen, we willen in ieder geval niets verdenken. Nee, geen probleem. Niks aan de hand.
1: Gisteren belden we met Jonas de Kleer over de Rode Duivels tegen Iran. En hij koos toen zeer terecht dit nummer. Dat is zo'n goed nummer, dat we het gewoon nog eens draaien. Such a shame.
0: Ja.
1: Ja. Dat is zo, hè.
0: Het fantastische. Ja. Talk, talk.

0: Yes, we gaan op stijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me,
5: ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Thomas en Sien.

0: Blankenbergen. Al waar het nog koel en rustig is. 20 graden aan de kust, dank u wel. Zelfs een beetje regen hier en daar hoor ik. Verneem ik via dit berichtenapp. Kortom, fijn toeven in Blankenbergen, dat is duidelijk. Hugo Matthijssen. Sien heeft heel weinig geslapen en dat is allemaal niet raar, want het was te warm om te slapen en wij moeten belachelijk vroeg gaan slapen. En als het dan heel warm is, loopt dat niet van een leien dakje, maar wel van een bloedheet dakje. Dat is een beetje vervelend, Sien.
1: Ja, maar... Ja. Kijk,
0: hey, maar je mag
1: dat
0: niet
1: geldt
0: over.
1: Voor superveel mensen.
0: Ah, wel, maar ja. Kijk, dus heel veel mensen hebben ook allerlei suggesties. En die zijn eigenlijk allemaal waardeloos. Want ik kan u één tip geven. Als je dan toch te weinig lucht binnenkrijgt.
1: Een ajuin opensnijden naast je.
0: Zeg, het is dan al 30 graden in je kamer. En dan ga ik een ajuin naast luren. Ja. Dat kun je zeker ook doen. Dan ruik je 's morgens als een stuk vlees dat klaar is om bouillon van te trekken. Ja. Maar zeker doen. Dus een ajuin, inderdaad. En verder, weet je wat echt helpt, vind ik. En echt simpel is. Ik zie je al achteraan te kijken, maar ik meen het echt. Hè. Mm-hmm. We nemen een grote badhanddoek. Een badlaken.
1: Niet nat maken. Hè.
0: Ja, maar Sien, maar we wilden u een been uit... Nee, weet je, leg een volledige zak ajuinen naast je. Sorry, dus ik trek alles in.
1: Onder jezelf een natte handdoek leggen? Of?
0: Maar waarom wil je dat nu weer onder u leggen? Oh. Leg jij je donzeken onder u? Of?
1: Maar toch niet op u een natte handdoek?
0: Maar je kunt hem ook in u steken, maar dat lijkt me ook niet echt zinvol.
1: Oh, dat is geweldig onaangenaam.
0: Ja, maar Sien, zweet u dan verder een been uit. Als je wilt verkoeling hebben. Nee. Maar je moet dat heel goed uitwringen. Dat is niet echt nat, hè. Dat is zo'n beetje klammig. Maar dan krijg je wel een soort van natuurlijke verdamping. En door die verdamping koelt jouw lichaampje af. Ja. Maar wil je geholpen? Nee, maar doe gerust. Steek de kruidnagel in je gat. Het is goed, maar je gaat het warm hebben.
1: Mijn beste tip.
0: Nu ben ik heel benieuwd. Ja.
1: Een cold pack. Ja. In een handdoek wikkelen en aan uw voeten leggen. Als uw voeten kou hebben, de rest ook.
0: Ja, oké. Okay. Dat is na een Pekinees in vriezen en die in uw nek leggen. Het slechtste wat ik ooit meneer. Maar dat is goed.
1: Is niet waar?
0: Het is een begin, maar dan is het zo alleen. Ja, dat is uw teen is dan koud en de rest zweet u
1: ook. Zo.
0: Ja, maar goed. Je wil mijn oplossing niet horen? Het is oké. Okay.

0: het heerlijke en aardig verfrissende China Girl van David Bowie. We zitten met een praktisch probleempje. Sien is, ik zou het durven zeggen, voor zich nukkig. Een beetje nukkig vandaag, maar dat heeft te maken met veel te weinig slaap.
1: Maar
0: natuurlijk,
1: nee,
0: de week is veel te warm, omdat haar raampje niet ver open gaat in haar kamertje.
1: Nee, je moet er toch niet... Ik ben echt oké, hoor. Veel veel mensen hebben er last van, dus...
0: Maar het is herkenbaar. Maar nu, alle Willy schiet jou ter hulp samen met mij. Kom overeen, hè, jongens, alsjeblieft. Het is ook voor ons weten en het is nog maar pas dinsdag. Sien, je bent weer spannig, heeft er ook iemand gestuurd. Danny stuurt, en dat vind ik eigenlijk het verstandigste bericht tot dusver. Luister naar Thomas, Sien. Die mens is 50 plus, die weet zo'n dingen.
1: Oké.
0: Ja, eindelijk. Okay. Eindelijk erkenning. Ja.
1: Oké, over 50-plussers gesproken, ik wil jullie ook wel nog even complimenteren over de nieuwe aflevering van Viva 50.
0: Oh, dankjewel.
1: Meiram Almaty. Heel interessant.
0: Het is mooi, hè? Die heeft wel echt heel eerlijk gebabbeld over hoe ze zich voelt als vijftiger.
1: Ja,
0: ik was zelf ook echt verrast. Ik was bij momenten ook heel erg ontroerd door wat ze allemaal vertelde.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, het was cool.
1: Een heel mooi leven. Ik ben ook heel blij. Alsof ze er ook al bijna niet meer is. Ja, heel mooi leven gehad.
0: Ze heeft een heel prettige tijd gehad. We gaan haar missen.
1: Ik ga vooral ook onthouden voor als het bij mij ooit zover is. Hopelijk nog wel even. De menopauze. Ja. Dat je dat gewoon ook kan inzetten van... Het ligt niet aan mij. Het ligt aan mijn menopauze.
0: Ja, en ik zou toch zorgen dat je tegen dan... Wel, misschien heb ik toch een nat lakentje.
1: Een nat handdoekje.
0: Klaarhouden. Ik denk dat je dan niet zo nuk hebt. Nee, ik vind het dan aangenaam. Zweet u een been uit. Verder veel plezier. Kijk, voilà. Dus sorry, maar ik kan dan stoppen met de jammeren over jouw oververhitte nacht. Maar toch, Saskia stuurt nog net. Ik heb mijn dochter haar lakentje vochtig gemaakt. En die heeft ze dat lakentje dankbaar aangenomen om te knuffelen.
1: Okay.
0: Tot ze vredig sliep.
1: Okay,
0: voilà, dat is dus de tip die ik jou geef.
1: Je hebt 100.
0: Dat is, nog eentje, om echt zeker te zijn dat het helemaal doorgedrongen is, Sien. Rustig, het is al warm genoeg. Een tentje in de tuin.
1: Ja, maar ik heb geen tent. Anders
0: maar je mag zien, maar ik ga dan een tentje halen in de tentenwinkel. Moet alles gratis in je mondje vliegen. En een tentje. En niet zo'n nylon brol, hè. Een mooi katoenen tentje zoals Christopher hier eentje heeft gezet in zijn tuin. Zo'n mooie katoenen tent die ademt. Je gaat gelukkiger zijn. En ik ook, want het straalt een beetje af op de show tot dusver. Als ik het mag zeggen. Alsjeblieft. Dank u wel.

0: Michael Stipe en I Play The Fool. Het is zover, vrienden.
1: Nog 4 thermossen geven we weg deze week. Misschien win jij er wel eentje vandaag. Als je zo meteen live op de radio wil spelen, dan stuur je nu thermos in de app. Dit zijn

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
1: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
2: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
1: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Thomas en Sien.

0: Brightside van Killers. Ruim 7:45.
1: Voor we aan de thermos beginnen, die Mr. Brightside van de Killers zal sowieso, denk ik, heel hoog eindigen in onze lijst die we aan het doen zijn. Hè? De Willy 500 van deze eeuw.
2: En terecht.
1: Ja, en terecht.
2: En nog andere nummers van de Killers zelfs. Maar goed, dat is voor straks. Vanaf 10 uur gaan we verder met die lijst. Eerst toch wel een hoogtepunt, want je zou toch maar even de vierde laatste thermos van het seizoen kunnen scheefslaan. Dat kan of Frederik of Hildegard zijn. Goedemorgen, Frederik.
3: Goedemorgen.
2: Je klinkt goed wakker, Frederik. Dat is fijn. Dat is fijn. Dat is goed. U speelt vandaag tegen Hildegard. Hildegard, ben je ook goed wakker?
3: Ja, goedemorgen.
2: Hallo. Oké.
1: Frederik en Hildegard, jullie zullen zo meteen een band of artiest horen die nog net niet genoeg koffie heeft gehad. Als je de band of artiest herkent, dan roep je je eigen naam. We stoppen de song en dan mag je een gokje wagen. Heb je het juist, dan krijg je sowieso de thermos. Heb je het fout, dan gaat de thermos naar de andere kandidaat, zelfs al weet hij het ook niet.
2: Ja, maar de verliezer wint sowieso een pet.
1: Ja.
2: Als niemand piept, wint er niemand iets. Voilà, dat is dan duidelijk. Frederik en Hildegard, opletten geblazen, dit is vandaag de opgave.
3: Hildegard!
2: Oh, Hildegard, het was net een seconde, halve seconde vroeger dan Frederik, maar het was die... Die deed het hem, hè. Die deed het hem, ik hoorde het. Hildegard, toch?
3: Ja.
2: Welke artiest?
1: Symmetric. Ja, Frederik.
2: Geen kan mopperen. Ja. Even checken, maar jawel. Frederik, je hoort het ook. Hildegard wint vandaag de thermos. Schitterend gedaan. En heel snel ook. Heel snel ook. Maar het was dat typische baslijntje dat herkenbaar was. Goed gedaan.
3: Ja.
2: Een thermos is jouw deel, Hildegard. Frederik, een pet komt ook wel van pas deze dagen, denk ik dan. Hopelijk ben je er blij mee.
3: Ja, zeker.
2: Oké. Dan wens ik jullie beiden een zo fris mogelijke dag. En veel plezier. Dag, Hildegard.
3: Dank je.

0: het is frivool. Het is een frivole supportersong, moeten we toegeven. Die wordt toch wel hard geoordeeld soms. Dit lied zou een weerspiegeling zijn van het WK voor de Belgen. Mooie liedjes duren niet al te gek lang. Nee, dat, is toch, dat is vriendelijk uitgedrukt.
1: Dat is echt heel leuk. Ik vind het een heel leuk liedje.
0: Ik vind het ook een leuk liedje, maar we zijn bij voetbal supportersongs eerder een beetje de testosteron en boerleute voetbaltrek is aan mijn vingersfeer gewoon.
1: Moet
0: dat is het.
1: Altijd en overal geroepen worden?
0: Nee.
1: Is dat verplicht?
0: Ik vind het niet zin. Ik zit mee in jouw kampje. Alleen heb ik de frisse kant van het kamp genomen. En ik heb een tent gezet om buiten te overnachten, om beter te slapen dan jij. Maar dit terzijde. Maar ik zit wel in uw kamp. Ja.
1: Straks een nieuwe The Barrow-wedstrijd. Dat gaat pas tof worden.
0: Jawel!

0: Panna cotta, spaghetti, vitello tonnato, carpaccio? Carpaccio? Vraagteken van Christophe. Ik heb het gehoord dat hij een voorafname op onze De Bear-wedstrijd is aan het doen. Nu zou het kunnen. Nog zonder opgave is hij al vertrokken.
1: Christophe is mee. Dus wat doen we? We geven elke ochtend deze week een jaar abonnement op Disney Plus weg. En een chic diner voor twee. Dat doen we omdat nu vrijdag het allerlaatste seizoen van The Bear van FX op Disney Plus begint. We hebben aan de beer van Vilvoorde gevraagd om iets te koken. Aan jou om zo meteen te raden welk gerecht die klaarmaakt. Zo simpel is het.
0: Panna cotta. Nu wel echt toevallig zin in. Dadelijk het nieuws.
2: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Een goedemorgen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams

0: mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen zelf blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
1: De activiteiten die er gebeuren, passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de gitten gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koeltjes zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
0: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord. Daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. Nog in hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zo al zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Joeri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
2: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
0: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joachim Seys was nergens te bespeuren. Een eerste kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend kans op onweersbuien.
3: Ik wil ook makkelijk winnen, maar soms gebeurt het niet. Zo gaat dat.
4: Thomas Sparen, en Sien.
3: Sparen.
5: Ik denk dat die een beetje te veel naar Camille's Pieces hebben geluisterd.
6: Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk.
3: Het blijkt toch iets moeilijker te zijn dan gemakkelijk. Ja, zeker wel. Ik zie ze ook allemaal door elkaar lopen, daar ergens in een kamp of zo waar ze zitten, op zoek naar positieve vibes.
5: Het is eigenlijk ook niet eerlijk dat die zo ook woordvoerder moeten zijn. Hè? Daar zijn die niet tot opgeleid natuurlijk.
3: En ook niet echt per se goed in.

0: 7 over 8. Vrienden van Willy, hartelijk welkom. En een heel goede morgen. Het is alweer dinsdag. Dinsdag 23 juni.
1: Ik wil het niet te veel over de rode duivels hebben,
0: maar toch.
1: Eén dingetje van Geert toch nog vond ik geniaal. Doku was er misschien niet bij. Maar hij is wel de enige waar we zeker van zijn dat hij de laatste 9 maanden gescoord heeft.
0: Ja, zwaar.
1: Vond ik een goeie.
0: Misschien moeten ze allemaal gewoon kinderen maken. Ja. Niets mis mee. En dan is de volgende generatie al voorbereid, hè? Ja. Op zich.
1: Gouden generatie.
0: De gouden generatie. Ja. Dus het moment om ze bij elkaar te schieten. Oké, goed.
1: Iets anders. Ze waren al jaren bezig. En ze, dan zeg ik Madonna zelf en filmstudio Universal Pictures. Om dus een biopic over Madonna te maken.
0: Ja.
1: Ze had het scenario helemaal meegeschreven. Er was ook al een actrice om Madonna te spelen zelfs. Dat zou Julia Garner zijn. Zij heeft ook Inventing Anna gespeeld. En in Ozark, een bekende serie, heeft ze ook gespeeld. Ja. In 2023 al was dat eigenlijk al geklonken. Ging ze eraan beginnen, maar ondertussen is het 2026. En zal er wellicht niks komen, of toch niet vanuit Universal... over Madonna.
0: Ah, hoezo? En wat is er aan de hand?
1: Omdat ze niet overeenkwamen over welke scènes er nu gefilmd moesten worden en welke niet. Budgetair natuurlijk.
0: Ja.
1: En Madonna zegt, ja, het is misgelopen omdat ik zo'n enorm speciaal leven heb gehad.
0: Ja.
1: Dat dus ook om een enorm speciaal groot budget vraagt.
0: Ja, ja.
1: Om alles gefilmd te krijgen.
0: En een enorm klein shortje waar ze zich nog altijd in wurmt ook. Ja. Dan vraag ik me soms af. Allee, bedoel, iedereen mag zelfs op een gezegende leeftijd en een popster als Madonna mogen alles wat ze willen. Maar waarom wilt u nog wurmen in dat pakje van 30 jaar geleden? Dus niet dat ze er niet in past. Ze past er perfect in.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat niet per se mooi.
1: Nee. Ja.
0: Allee, bedoel,
1: ze hebben het ook niet aan jou gevraagd.
0: Ik vind ook niet dat ze een beige parka moet aantrekken en een grijze broek, hè? Dat vind ik ook niet, maar eigenlijk vind je dat nu niet?
1: Goh, ik vind wel dat ze daarmee wegkomt. Ja, ik vind dat wel echt.
0: Het is natuurlijk een popster, maar goed.
1: Ik vind dat ze het neelt. Ik was vooral even aan het denken, zo, wat, stel, mijn leven...
0: Jij bent Madonna.
1: Nee,
0: 75 of hoe oud is ze nu?
1: Iets anders.
0: Ja. Ja, okay.
1: Stel dus, er wordt een biopic van mijn leven gemaakt.
0: Ja, ja.
1: En dus ik was even aan het denken, oké, welke scène uit mijn leven zou het meeste geld kosten?
0: Ja.
1: Dat zou dat die ene dag zijn dat ik toch eens naar de lijst ben gegaan. In plaats van naar de Aldi. Dat zou mijn leven zijn. Op film.
0: Ik denk dat je op dit moment heel veel producenten echt heel warm hebt gemaakt. Om daar toch meteen een dossier bij het FAF in te dienen. Want het gaat toch wat kosten. Dus die ene uitstap naar de lijst. Ja. Waar je waarschijnlijk met een pak beschuiten buiten bent gerold.
1: Huismerk. Voilà.
0: Dat is het leven van Sien.
2: Willy.
0: Allee, dadelijk de weer, Willy. Nee, het blijft waarborgen. Don't get your hopes up high. Enfin. 10 over 8, vrienden van Willy. Dit is Tame Impala en Wings of Time.

0: Wings of Time van Tame Impala. Sowieso een belangrijke dag waarop je veel kan winnen. Een Disney Plus jaarabonnement, een chic diner voor twee. En dan spelen we ook de hele week voor tickets voor The Strokes natuurlijk. Dat is vanaf 10 uur tijdens de Willy 500 van deze eeuw. De
1: Weerwilly. Hey daar Frank.
2: Goedemorgen.
1: Gaat het Frank? Zijn er door aan het komen? Ik weet via goede bron dat ik een klein beetje per ongeluk te lang in uw bedje zijn blijven liggen, maar dat kan gebeuren, hè, Frank.
2: Ja, ik had nog de wekker afgezet.
1: Is dat wel de verklaring?
2: Weer ingedommeld, verdorie. Ja. Dus het was 6:50. Als je dan weet dat je iets na 7 op de radio moet, dan was het spurten naar beneden. Even radarbeeld open doen. Verschieten vooral, want ik dacht van, hè, wat is dit allemaal? Niet goed begrijpen wat er aan de hand is.
1: Wat is er aan de hand?
2: Ja, wel, er is zo'n onweerszone dat boven Engeland is ontstaan. Ja. En normaal, de bedoeling was, en dat geven ze ook allemaal aan, dat dat ging verzwakken en ons land niet ging aandoen. Ja, ja, dat trekt je gewoon door naar het oosten, alsof er niks aan de hand is. Ik doe mijn eigen ding even. En fuck you, wat al de weermodellen betreffen. Ik ga gewoon even over dat land trekken. Dus
1: heb je het gevoel bij het weer dat die eigenlijk gewoon vrolijk een vinger naar je opsteken en zeggen, wij doen toch ons goed tegen?
2: Ja, eigenlijk. Ja. Van nog. Ik vind dat 80-90% van de keren dat het wel juist hebben.
1: Ja, absoluut.
2: Gelukkig maar, want anders dan moet ik toch een ander job zoeken, denk ik.
1: Ja, maar ik bedoel, onweer voorspellen is dat is gewoon moeilijk. Ontzettend moeilijk.
2: Dat is moeilijk.
1: Voor zover ik er iets van ken. Maar betekent dat wij ons moeten schrapzetten op dit moment?
2: Ja, wel, het is zo dat het vooral 's ochtends kan gaan regenen. Het is nu al goed aan het regenen in het westelijke deel van het land. Op sommige plaatsen ook aan het onweren. Ja. Felste onweersbuien zijn gelukkig wel net voor de zuiden van ons, maar dat neemt niet weg dat het toch hier en daar kan onweren. En als je het radarbeeld bekijkt, wel, ja, ik moet mij daarop baseren, want de weermodellen zeggen gewoon dat het droog is natuurlijk. Ja. Die regen- en onweerszone die trekt gewoon verder door naar het oosten. Dat wil zeggen dat ook het centrum aan de beurt zal zijn. Dat zal tussen dit en een uurtje zijn dat ook aankomt. Okay. Wat het oosten betreft is het allemaal net iets moeilijker natuurlijk, want naarmate de dag vordert gaat dat verzwakken. Maar toch ga ik ervan uit dat ook in het oosten binnen dit en 2-3 uurtjes zoiets, dat het ook daar kan gaan regenen. Dus in Limburg, Ardennen, blijft het wel grotendeels droog, denk ik. En dan na de middag gaat dat verdwijnen. Dan is de zon opnieuw van de partij en dan kan het opnieuw warm worden met temperaturen mogelijk tot 32 graden vandaag.
1: Maar ik ben hier even aan het pikken op een bericht van Bart uit Grembergen, die in halve paniek nu stuurt naar, gaat het plaatselijk hard waaien? Ik heb gisteren mijn zonnepanelen op het dak gelegd en nog zonder ballast. Grembergen, dat is kant...
2: Oost-Vlaanderen?
1: Ja, dat is Oost-Vlaanderen, dat is in de buurt van
0: Dendermonde?
1: Dendermonde en zo, ja. Op Dorp.
2: Goh, maar daar zou ik niet te veel schrik van hebben. Hè. Het is niet dat het zo van die onweersbuien zijn die ontstaan. Het is eentje dat er gewoon is. Ja. En dat over het land trekt. Dus het is voornamelijk tijdelijk dat het fel kan regenen. En dat toch een paar uur goed kan regenen. Dus dat wel. En hier en daar wat onweer. Maar echt felle windstoten. Dat zie ik niet.
1: Geen stress, Bart. Geen stress.
0: Ik vraag mij vooral af, Frank, kan het nog zijn dat de volgende dagen, waarop er toch 6-37 graden voorspeld is, dat nog afneemt?
2: Ik ga ervan uit van niet. Waarom? Omdat het eigenlijk al dagen in de weermodellen zit. Hè. Integendeel, het is zelfs zo dat de dagen nu dichterbij komen en dan zie je dat het zelfs nog een fractie warmer kan worden. Dus morgen zitten we op 36 graden.
1: Sien heeft niet veel geslapen deze nacht. Zij is niet alleen, denk ik, niet. Ik denk dat veel mensen gewoon slecht slapen. Dat is echt verschrikkelijk als ze warm is.
2: Die warmte zit in huis. Ik wil nu niet aan de tand doen, maar ik kan het wel iedereen aanraden. Hè. Ik heb 2 weken nu in mijn airco, dus dat is de perfecte timing natuurlijk. Dus ik heb dat de eerste keer kunnen opzetten. Ja, het is gewoon zalig. Het kost niet zoveel geld. En ik heb er lang zitten twijfelen, jaren. En ik had zoiets van, weet je wat, we gaan het nu gewoon doen. Ja. En het is een groot verschil natuurlijk. Hè. Maar ik begrijp ook, het is een investering dat je maakt. Ja, hoeveel keer is het per jaar zo warm?
1: Ja, meer. Dat wel. Ik denk me geen zendozen, maar je kan het niet overal plaatsen.
0: En het verbruik.
1: Maar dan zijn de zonnepaneeltjes die van hun gat geven dan.
0: Ja, s'avonds niet. Hè?
1: Ja. Maar dan heb je je opslagbatterijtjes zien, Wijnand.
0: We spreken hier voor 3% van de bevolking, hè, die het kan betalen.
2: Ik heb me laten vertellen, hè, dat voor airco bijvoorbeeld dat 1 op 8 is. Dus je kunt 8 uur de airco opzetten voor 1 kilowatt.
1: Oh?
0: Ja.
2: Dat is nu niet zoveel,
0: dat
2: hè?
0: Dat valt nog.
1: Kijk.
2: Maar de investering is slap, dat kost allemaal geld.
1: Ja, dat is veel geld. En het is vooral ook vaak je kot helemaal uitbreken. Dat is natuurlijk nog eens vervelend erbij.
2: Dat is zo.
1: Maar
2: dat
1: kijk,
2: zo.
1: Nu het regent. Wel wat verkoeling. Laten we dat dan als een lichtpunt zien, toch? Allee, of toch? Een koelpunt?
2: Ja, het is niet dat... Voilà, het is niet dat het tot overstromingen gaat komen. Dus het is effectief wel wat verkoeling. Dat we gaan krijgen in het westen, merken ze dat dan in het oosten iets later. Vanaf morgen dan zijn we klaar voor, denk ik. Hè. We moeten er gewoon doorheen. Hè. Niks aan te doen. Hè.
1: Weer verder.
0: Oké.
1: Okay. Oké, Frank.
0: Tot morgen, Frank.
1: Tot morgen.
2: Saba.
1: En een frisse dag gewenst. Tot morgen.
2: Ja.
3: De Weerbilly.
1: Ik wist niet dat Frank ook in zonnepanelen doet ondertussen. Dat is wel goed. Enfin, zo'n airco's eigenlijk vooral. Airco's.
0: We gaan ook luisteren naar Michael van Franz Ferdinand. En dan spelen we zo meteen opnieuw voor een jaarabonnement van Disney Plus en een chic diner voor twee. Als je wil winnen, blijven luisteren. Dit is Franz Ferdinand. Goedemorgen.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amaci.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren en geen dromen zou hebben.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. De Willy.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
9: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
8: Oh. ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zei jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een tong gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: klinken.
13: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
14: Klinkt goed.
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
16: We love you, Belgium.
15: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
16: Jackpot, we love you.
15: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
0: Thomas en Sien.

0: onmiskenbaar wat we een one-hit wonder noemen. En zeker Kevin zou dat een one-hit wonder noemen.
1: Ja, unbelievable.
0: Unbelievable van EMF. Er is net echt een soort van ode aan de plensbui binnengekomen van Dimitri. Die wil ik u niet besparen. Gaat als volgt. Dimitri uit Diksmuiden stuurt het volgende. Dit is by far de meest welgekomen en aangenaamste plensbui van het hele jaar. Alle ramen open en het huis zomaar eventjes 3 graden frisser in een uurtje tijd. Alsjeblieft, Dimitri. Geniet ervan.
2: Jij bent al sowieso de winnaar wat het weer betreft van de dag, Dimitri. Maar er kunnen nog andere winnaars zijn. Want we geven zo meteen een jaarabonnement voor Disney Plus. En een chic diner voor 2 weg. Omdat je vanaf nu vrijdag kan kijken naar het 5e en laatste seizoen van The Bear van FX op Disney Plus. Gaat over die chef-kok Carmi natuurlijk. Die is er plots helemaal klaar mee. Hij stapt eruit uit de zaak. Laat het over aan zijn personeel. Die hebben geen geld. Ze gaan misschien het restaurant moeten verkopen. Er komt dan ook nog eens een hevige storm.
0: Het is wel half de storm. Is dat elk seizoen ongeveer hetzelfde? Ja. En toch blijf ik daarnaar kijken. Dat is fantastisch eigenlijk. Hè? Maar goed.
2: Want ze willen natuurlijk die Michelinster
0: behalen. Dat is het grote goed waar ze voor gaan. Hè? Ja. Uiteraard. Ja.
2: We hebben aan de Beer van Vilvoorde. Dat is een kok van hier in de buurt. Een krak in zijn vak. gevraagd om een recept te koken. Dus hij legt uit wat hij maakt en de opdracht is simpel. Jij moet het gerecht herkennen. Als je het gerecht herkent, stuur je gewoon enkel en alleen de naam van het gerecht door via de Willy-app.
0: Ja.
2: Zo neem je deel aan de wedstrijd. Je zal nu horen wat de Beer van Vilvoorde kookt. Jij stuurt het gerecht door en zo maak je kans op dat jaarabonnement voor Disney Plus en een chic diner voor 2. Beer, het is aan jou.
3: Vandaag weet wat iedereen kan.
4: Oh, super simpel.
5: Bon, met een snijplankje. 2 schillen brood.
3: Goed wat boter. Ham. Niet van boter. Ham. Ja, boter. En ham. Boterham met boter. En ham.
5: En kaas. Allee, en dan. Hup. Bak een pan.
3: Makker.
5: Dan bechamel. Kende wel. Bechamel? Kende dat niet?
3: Dat is geen hot cuisine. En van boven een paarden nog.
4: Oh, super simpel.
5: Kende dat niet? Een spiegelij. Allee, en dan. Hup. Dan gooi daar. Beter sherry op.
4: Hup, hup, hup, hup.
5: Ja, ik toch wil ook wat.
3: Nou, we hebben een zout is klaar. Zo simpel is het. Zo simpel is het.
5: Ja. Dat is lekker.
0: Ze smakt is mijn honger al een klein beetje in de overkant.
2: Niet mega simpel. Er zijn ook foute antwoorden aan het binnenkomen.
0: Is iets met bechamel ook? Of ik snap het niet goed. Ja. Enfin, doorsturen maar. Dit is Lola Young, From Down Here.

0: From Down Here van Lola Young.
1: Je kan een jaarabonnement voor Disney Plus winnen en een chic diner voor twee, als je wist natuurlijk wat onze beer van Vilvoorde aan het bereiden was. Dit was de opgave.
2: Vandaag weet wat iedereen kan.
3: Oh, super simpel.
4: Bon, met de snijplankje. Twee schillen brood.
2: Goed wat boter. Ham. Niet van boter. Ham. Ja, boter. En ham. Boterham met boter. En ham.
4: En kaas. Allee, en dan. Hup. Pak een pan. Mak.
2: Dan bechamel.
4: Kende wel. Bechamel? Kende dat niet?
2: Dat is geen hot cuisine. En van boven een paarden nog.
3: Oh, super simpel.
4: Kende dat niet? Een spiegelij. Allee, en dan. Hup. Maar gooi daar.
3: Beter sherry op. Hup, hup, hup, hup.
4: Ja, toch wil ook wat.
2: En dan worden een zout is klaar.
4: Zo simpel is het.
2: Zo simpel is het.
1: Wat was het simpel? We hebben heel, heel, heel veel bericht gekregen. Ook veel berichten die zeiden dat het een croque-monsieur was. Dat kan ik al verklappen dat het niet correct was.
0: Niet het juiste antwoord.
1: Maar misschien weet Tom het wel. Goedemorgen, Tom.
5: Goedemorgen, Steen.
0: Dag, Tom. Ben je zeker van je stukje?
5: Ik vermoed van wel. Het spiegel heeft het gedaan.
1: Tom, stel dat je zo meteen wint. Naast The Bear, wat ga je nog kijken op Disney Plus? Ken je de streamingsdienst?
5: Ik ken het, maar ik ben er niet op geabonneerd. Dus het is dus een verwelkoming.
1: Oh, er gaat een hele wereld voor jou opengaan. Ook heel veel muziekdocus, hè?
0: Ja, heel veel fijne muziekdocus. En heel weinig nachtrust zou jouw deel kunnen zijn. Dat is een leuk verhaal.
5: Dat is
0: wel
5: goed. Dat is ook voor mijn twee kinderen, denk ik.
0: Okay, ja, absoluut. Absoluut. Ja.
1: Tom, welk gerecht heb je herkend?
5: Dat trok madame.
1: Dat is correct.
0: Ja, dat is goed. Het is goed. Wordt hier bevestigd door de beer van Vilvoorde. Het is de croque madame en geen witloof met kaas en hesp en lasagne. En ik herpak me. Nee, dat is het ook niet, Chloe. Maar de croque madame gewoon.
1: En Tom, niet te vergeten, jij wint natuurlijk ook een chic diner voor twee. Wie van je twee kinderen ga je voortrekken en neem je mee? Of gaat het iemand anders worden?
5: Ik pak mijn vrouw mee.
0: Ah ja, okay.
1: Dat is dus misschien ook de betere keuze.
0: Fijne optie, die zeker te overwegen valt. Dankjewel om mee te spelen. Laat het u geweldig smaken en geniet van het nieuwe seizoen van The Bear en alle andere goodies die je op Disney Plus kan vinden. Je zal er je hele zomer mee kunnen vullen. Veel plezier en bedankt om mee te spelen. Hè.
5: Bedankt, Thomas. Dag.

0: van Blink 182. Morgen mogen we nog eens een abonnement op Disney Plus weggeven en een etentje voor twee, maar dat is dan morgen. Intussen 20 voor 9. Gisteren was hij nog onverwachts live hier bij ons te gast, nieuwslezer en vooral goed nieuws, Willy, Freek Braakman. Dadelijk hoor je hem na Blur en Song 2.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Thomas en Sien.

0: Song 2 van Blur.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Freek, het voelt zo vreemd dat jij hier niet live naast ons staat. Ja, het was zo leuk gisteren.
3: Echt waar, ik mis jullie. Ik zit hier in Antwerpen op de redactie. En dat is echt, dit is niet leuk.
0: Dan moeten we toch eens herbekijken als we volgend seizoen...
3: We gaan er volgend jaar een andere regeling herproberen voor te treffen. Dat is goed. Ik gooi het hier alvast eens op bij mijn hoofdredactie. We geven in deze rubriek al wel eens af op nieuwe technologie. Want we zijn ook allemaal toch een beetje boomer. Over AI die ons werk afpakt. En sociale media die ons debiel maken en hoe biljonairs liever naar Mars vliegen dan grotere problemen hier op aarde op te lossen. Ja. Maar soms is technologische vooruitgang ook gewoon mooi. En daar gaat het verhaal vandaag toch een beetje over. We gaan even naar de United States of America, het land van hoop en glorie. En ook van de onbetaalbare ziektezorg. 27 miljoen Amerikanen hebben vandaag geen zorgverzekering. Ja. 72 miljoen, dat is ruim een kwart van de volwassenen, heeft geen tandzorgverzekering. Dus dan is tandzorg ook gewoon niet betaalbaar. Nee. Nochtans, tandzorg, we weten allemaal hoe belangrijk dat is, hè, want een paar tanden of allemaal kwijt, dat pakt ook meteen je trots af. En dan ben ik ontroerd door het verhaal van een jonge gast, 22 jaar, ene Connor Gibson. En dat is eigenlijk een ingenieur van opleiding, die studeert voor ingenieur, maar die deed ook wel wat vrijwilligerswerk. En die was juist aangegrepen door mensen die het allemaal wat moeilijk hadden, die hij zag en die effectief een paar tanden kwijt zijn. En bij gevolg ook gewoon niet meer durven buiten komen vaak. Hè.
0: Die schaamte snap ik wel. Dat ziet er direct vreselijk uit. Ja.
3: En die Connor Gibson, dus onthoud, 22 jaar, die dacht, daar moet verdorie toch een oplossing voor zijn. En die heeft een mooie oplossing daarvoor gevonden.
0: Oké, maar ben wel benieuwd. Want nogmaals, als je geen verzekering hebt, zeker in de States, dan kost het een fortuin.
3: Voilà, en van die bruggen en kronen, en hoe heet het dan? Dat kost ook belachelijk veel tijd en geld en labo's en zo. Ja. En die gast die dacht, we gaan dat anders oplossen. Die heeft zich wat verdiept en die heeft een camionetje gekocht en die heeft daar twee 3D-printers in geïnstalleerd.
0: Wauw.
3: En die komt in het weekend in achtergestelde wijken en die laat de mensen gewoon komen en die tekent tanden en die tanden worden geprint en die helpt soms 35 mensen in één weekend aan een nieuw gebit. Dus ik dacht, als we nu allemaal af en toe eens een tandje bijsteken, dan is het ook zo schoon.
0: Oh, see what you did there.
4: Mooi.
0: Zeg, maar dat kan je dus ook al. En met welk materiaal print hij dat dan? Want je wil niet direct door die tanden.
3: Dat is van, hoe heet dat, polymeren en zo. Dat zal allemaal wellicht allemaal minder hoogtechnologisch zijn dan wat je dan in zo'n labo krijgt. Maar die mensen kunnen tenminste voort.
0: Dat is wel schoon.
3: Er staat elk weekend meer volk aan te schuiven aan zijn camionetteken.
0: Ja, een tandje bij moeten steken natuurlijk.
3: Ja, voilà, exact. Connor Gibson, prachtig mens, 22 jaar. De wereld is niet naar de knoppen, zeg ik.
0: Zeer schoon. Zeer mooi verhaal. Tot morgen.
3: Tot morgen.
2: Dank je, Freek.
3: Salut. Tada.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Kijk eens, er is altijd een sprankeltje hoop en zien. Dat mogen we niet vergeten. Dat is eigenlijk heel mooi allemaal. Vrolijke deun van goed verdoken punkers toch altijd weer. Stranglers en Golden Brown.

0: is waar, Bjorn, Golden Brown, net iets minder zin. Enfin, goed voor de tanden, laten we het zo zeggen. Stranglers.
1: België houdt van de Sheila Divine en de Sheila Divine houdt van België. Ze speelden onlangs nog maar in Hasselt en in Brussel in de AB. En nu binnenkort in juli komen ze naar het casino in Sint-Niklaas, naar de Belevenis, naar Rock Olm. Dus voilà, je kan ze nog heel veel aan het werk zien. Dit is een van hun nieuwe singles, Life is Fragile. En je kan de aflevering van Mercy met frontman Perino, wat is zijn voornaam nu weer?
0: Aaron.
1: Aaron, ja, nog herbeluisteren via...

0: Steven zegt het dus. Sheila Divine, hier net gehoord met Life is Fragile, heeft een fantastisch voorprogramma in Sint-Niklaas, namelijk het geweldige Lightspeed.
1: Ah, die zijn ook nog onze belofte geweest.
0: Jazeker. Jazeker. Een van de vele beloftes die vlot de weg vinden naar de mooie podia. En dat is fijn.
1: In deze laatste week voor onze zomerstop spelen wij nog een hele speciale lijst. De Willy 500 van deze eeuw doen we voor het eerst. De 500 beste nummers van de afgelopen 26 jaar. Ja. Recente nummers mogen we ook meedoen.
0: Vanaf 2000.
1: Vanaf 2000, zo doen we dat. Om 10 uur beginnen we terug en vandaag zitten we aan nummer 400. Dat is allemaal voor straks. Music Matters. Willy.

0: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenhouw zit bij dat overleg.
8: Dat begint heel vaak met een weerbriefing en dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
7: In Gent nemen de stadsscholen alvast maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
9: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
7: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeke wordt er na de middag geen les meer gegeven. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De stroomprijs bereikt nog maar eens een recordniveau, dat schrijft HLN.

0: de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Een pech voor wie de Panini-stickers van het WK verzamelt, want er heerst een tekort in ons land. Bijna overal zijn de stickers uitverkocht en het is wachten op nieuwe leveringen, dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens krantenwinkeleigenaars heeft verdeler Panini minder stickers voorzien voor ons land, omdat de vraag de vorige WK's beduidend lager lag. Deze editie is de rage helemaal terug, met alle gevolgen van dien. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
1: Alle gevolgen van die messen. Alle gevolgen. Ja, maar ja. Nu zitten we ermee, hè.
2: Thomas
1: Gebrek,
2: en Sien.
1: Schaarste van de Panini-sticker. Niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk. Ook niet voor de gewone man.
2: Oh, ze hadden de vraag totaal niet kunnen inschatten.
1: Ja, ze hadden verkeerd ingeschat, maar dat zijn fouten in Sien. En ze stapelen zich op, hè. Sorry. Als ik het mag zeggen. Allee, inhouding. Yo.

0: Dat is de vrolijke huppelen. Met dank aan de specials en gangstars. 6 over 9, vrienden van Willy, een heel goedemorgen. Wat staat er nog te gebeuren, Sien?
1: Natuurlijk vooral het verder zetten van de Willy 500 van deze eeuw. Dat doen we de hele week. We zitten vandaag aan nummer 400. Straks om 10 uur begint Annelies Orie terug af te tellen. En dan gaan we opnieuw luisteren naar de beste songs van de afgelopen 25 jaar.
0: Ja.
1: Geweldige lijst. Heel eclectisch ook. Heel tof om al die nummers samen te horen op een dag.
0: En, we gaan straks ook een battle doen, hè?
1: Ja, we gaan straks een battle doen. We hebben al eens mogen kijken naar welke nummers er in de lijst staan. En onze twee favorieten van de dag... Die pikken we eruit en die mogen we al eens draaien vandaag. Enfin, het is toch te zeggen eentje van de twee. Ja. Want de Willys beslissen natuurlijk. En niet te vergeten dat wij vrijdagavond een fantastische prijs weggeven. We hebben het allerlaatste ticket voor The Strokes in Amsterdam. Die spelen een uitverkocht concert op 11 oktober in de Ziggo Dome. Wij hebben daar het allerlaatste duo-ticket voor. En jij kan dus met een plus one naar daar. Overnachting erbij, vervoer erbij, alles erop en eraan. Wat moet je doen als je The Strokes hoort... die minstens 1 keer per dag in de lijst staan, dan vul je het invulstrookje in

0: in de app. Wij mogen vandaag al prijsgeven wie vandaag de stroke zal draaien.
1: Mm-hmm.
0: Het is vandaag Annelies Orrie.
1: Oh, dus dat voilà. Is al vrij kort na ons. Afhankelijk van in welk uurtje het zal gebeuren.
0: Tussen 10 en 1 ga je sowieso de strokes horen.
1: Voilà.
0: Ja. Invullen maar.
1: Maar niet overtellen. Willy.
0: Weet je wie redelijk onverwacht echt de grootste fan ooit van Editors is?
1: Nee.
0: Jasper de Petter.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Allee, jong.

0: Allee, onze Jasper de Petter van Staalhart is gigantische fan van editors geworden. Weet je wat het veroorzaakt heeft? Want allemaal prima, maar
1: ik was dus
0: zag
1: met
0: het niet
1: hem,
0: aankomen.
1: Ik deed met hem een DJ-set op dat Gravel-event vorige week in de Ardennen.
0: In de Ardennen, ja.
1: En we draaiden editors en hij begon te vertellen dat het gewoon echt de band van zijn jeugd was. Dat hij zo'n soort van liefde voor Tom Smit heeft, die nooit is weggegaan.
0: Schoon.
1: En hij gaat ook zoveel mogelijk nog live kijken. Hij heeft ze afgelopen weekend volgens mij nog op Pinkpop gezien, als ik me niet vergis. Dus leuk, hè?
0: Ik vind het wel echt een heel goede nieuwe single.
1: Ja.
0: Call It In van Editors hoorden we net. Maar we moeten het over een artiest hebben die vandaag jarig is. Ja. Gekoppeld aan een van de allergrootste, misschien de grootste rockband ter wereld op dit moment. Laat het eerlijk zijn. Maar daar wel in een soort van dienende rol.
1: Ja.
0: Toch, lijkt het.
1: Ja. Het gaat over Bonehead, gitarist van Oasis natuurlijk. Die wordt 61 vandaag. Bonehead, ik ben even zijn echte naam zelfs vergeten.
0: Ah ja, goede vraag, maar iedereen zegt al 100 jaar Bonehead.
1: Ja.
0: Waardoor dat Bonehead zelf niet eens meer weet hoe hij eigenlijk heet, denk ik. Maar goed.
1: Oh, maar dat is echt, eigenlijk is dat een beetje een triestig verhaal ook wel over zo een bijnaam die je krijgt in je lagere school.
0: Ja.
1: En waar je dan niet meer van afgerekt, zoals sommige mensen bijvoorbeeld Pombaksmoel of zo.
0: Ah ja, maar als ik dan mocht kiezen, liever Bonehead dan Pombaksmoel.
1: Ja, maar ja.
0: Je hebt het is een geuzennaam en op een bepaald moment omarm hem. Ja. Je kunt hem nu moeilijk terug, weet ik veel, Jurgen gaan noemen. Het is gewoon Bonehead. Hè.
1: Het kwam door een belachelijk kapsel waarmee hij werd uitgelachen door zijn vrienden. En het is voor altijd Bonehead gebleven. Zat al in een bandje dat The Rain heette, een soort van voorloper van Oasis. Dus was er echt bij vanaf het prille begin. Vooral van 91 tot 99 in de eerste jaren van Oasis.
0: Ja.
1: Speel je erbij. Dan in 99 verliet hij Oasis even om meer tijd met zijn gezin door te brengen. En de jaren daarna hebben ze toch niks gedaan.
0: Ja.
1: Maar die is er wel terug bijgehaald in 2024 om dan die reunietour te spelen. Alhoewel die dus niet alle concerten heeft kunnen meedoen.
0: Gezondheidsklachten.
1: Prostaatkanker gehad. Ja. Maar is herstellende en kan nu terug meespelen. Dus,
0: is hij al terug aan het meespelen?
1: Dacht dat hij wel al terug wat concerten had meegedaan.
0: Maar het is een gitarist die niet de hele tijd opvalt omdat hij niet voortdurend solos is aan het shredden. Maar wel echt de lijm, letterlijk muzikaal en misschien wel ook figuurlijk de lijm in die band lang geweest. Wordt gezegd. Hè. Ik ben nooit met hen mee op tour geweest, dus ik weet het eigenlijk niet echt. Maar dat wordt wel gezegd.
1: We nemen het aan.
0: We nemen het
1: als het
0: aan.
1: Wordt gezegd, nemen we het aan.
0: Dan gaan we ervan uit dat dat gewoon waar is.
1: Er is nog Oasis muzieknieuws, maar ik stel voor dat ik het nog even opspaar tot straks.
0: Oké.
1: Ja.
0: Spanningsboog. Dat is voor dadelijk over een ruim kwartiertje. Veel langer gaat het niet zijn. Even knallen. Viva Bonehead, dit is Oasis.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
0: Thomas en Sien.

0: was geneigd om het over een one-hit wonder te hebben, maar dat is niet helemaal correct, want Julian Cope heeft nog een andere hit en dat is Beautiful Love. Maar dat, dan zijn we ook al ongeveer rond, denk ik. World, shut your mouth. Terwijl ondertussen Monica hier een foto heeft gestuurd van zij die dus met een wheeliepet op haar vrolijk hoofdje staat supporteren voor haar zoon op het EK Marathon Kajak in Roemenië, alschjeblieft.
1: Schitterend.
0: Schoon,
1: wauw.
0: Schoon. Daar het muzieknieuws.

0: Brazil Light en America, 9:30. En
1: dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 23 juni met Sien.

0: Johnny Marr van de Smiths natuurlijk, maar de laatste jaren vooral van zijn solo-carrière. Die gaat bijna 100 van zijn gitaren veilen.
1: 100?
0: Ja, 100.
1: Ja. Als deel van zijn gitaren dan?
0: Maar hij is gekend, hè, ja, als een veelhebber van gitaren. Hij heeft ook al een boek uitgebracht, Mars Guitars, ja, waarin dat hij dan de verhalen vertelt over nummers die op die gitaren zijn gespeeld.
1: 100,
0: onder
1: zeg.
0: Andere een gitaar waar Billie Eilish op heeft gespeeld ook.
1: Okay.
0: En hij doet dat omdat hij het geld dat hij daarmee verdient integraal aan een goed doel wil geven.
1: Cool.
0: Omdat hij zich opeens aan het visualiseren was van, ja, wat als ik er niet meer ben? Wat gaat er dan gebeuren met die gitaren? Ja, misschien mijn nabestaanden gaan die dan misschien willen tentoonstellen en dan gaan mensen inkomen moeten betalen om naar die gitaren te komen kijken. En dat vond hij nogal een rare gedachte.
1: Ja.
0: Hij wil iets doen met die gitaren, iets voor de maatschappij.
1: Schoon.
0: En daarom gaat hij er veel verkopen. Vanaf september kan je die dus kopen.
1: Oh,
0: wie weet.
1: Er kan nooit genoeg hulde zijn aan Johnny Marr.
0: Er is gisteravond iets raars gebeurd tijdens een pauze in een WK-uitzending op de BBC.
1: Ja.
0: Dus opeens kwam er zo in het lettertype van Oasis.
1: Ja,
0: zo
1: die, heel specifiek lettertype.
0: Ja. Dat ze ook gebruiken bijvoorbeeld op die Adidas kledinglijn en zo.
1: Een logo-lettertype.
0: Ja, voilà.
1: Wat eigenlijk ook heel cool is, hè?
0: Ja.
1: Dat je alleen maar met een lettertype er staat.
0: Ja, dat je inderdaad weet waarover het gaat. En daarop kwam gewoon een datum, dus 23 juni 2026, vandaag dus.
1: Ja.
0: Kwam heel snel daar ergens tussen. Voor de rest geen enkele andere info. Maar dus ja, fans beginnen natuurlijk meteen te speculeren. Leren van wat gaat Oasis vandaag bekendmaken? Gaan ze iets bekendmaken? Het is ook Engeland die speelt vandaag, als ik me niet vergis, op het WK.
1: Ja. Oh.
0: Dus misschien vanavond dan tijdens de WK-match dat Oasis iets bekendmaakt. Zou het een nieuwe tour zijn? Misschien iets met die docu die eraan komt? Of we weten het niet, maar we houden het in het oog. Omdat we hier toch massaal allemaal fan zijn van Pearl Jam en van Eddie Vedder, vind ik het toch belangrijk om als Eddie Vedder iets uitbrengt, om dat toch ook even hier te vertellen.
1: Ja.
0: Het is, hoe moet ik het zeggen? Het is verdienstelijk.
1: Ik voel het al komen.
0: Nee, we gaan niet draaien,
1: we gaan het even gesloten horen.
0: Maar eigenlijk is het schattig, want hij heeft samen met Guitars Over Guns, een Amerikaanse VZ2, een nummer gemaakt. En je hoort zo van iedereen die in die VZ2 speelt, zo, wou zo een keer een solootje of wou zo eens meezingen.
1: Ja.
0: Dus het is wel echt zo een goede doelnummer geworden, dat hij waarschijnlijk niet echt op de radio zal horen. Maar dat hopelijk, en dat meen ik echt, heel veel geld zal opleveren.
1: Jawel.
0: Dit is een fragmentje.

0: komt nog een
1: Oké, dat is wel aardig. Ja, zeer mooi, zeer
0: er
1: mooi.
0: Er komt nog een gitaarsolo. En die verder eigenlijk serieus in een achtergrond, dit nummer.
1: Ja? Ja. Kijk, ja. Dat kan hij ook zijn. Hè,
0: maar ik vind dat heel tof dat hij dat doet.
1: Dat is mooi.
0: Die moet dat ook niet meer doen. Dat is heel cool. Ja.
1: Dit was
0: voilà,
1: het.
0: Dit was het.
1: Dankjewel. Ja.

0: Remedy van Black Rose.
1: Geen laatste plaats. Thema deze week wel een battle. Jij mag zo meteen kiezen tussen ofwel de favoriet van Thomas ofwel mijn favoriet. Wij hebben al eens mogen kijken naar wat er vandaag gedraaid wordt. Tussen 400 en 300 in de Willy 500 van deze eeuw. En zo meteen is het aan jou om te kiezen. We gaan nog niet verklappen welke nummers het zijn.
0: Nee, dat is voor zo meteen. Ja. En dan battle maar. Dat is voor dadelijk. Eerst nog Florence and the Machine, Ship to Wreck.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
7: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
6: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Thomas en Sien.

0: Billy Idol en White Wedding. Het is zo goed als 10 voor 10.
1: Zometeen in de Willy 500 van deze eeuw.
2: Zometeen nummer 400 tot en met 300. En wij mogen al een kleine vooruitblik meegeven in de vorm van één song. Eén song die je sowieso vandaag zal horen. Ofwel mijn favoriet, ofwel Thomas zijn favoriet. Ik zou heel graag al op voorhand dit nummer eens horen. Ja!

0: Icky Thump van The White Stripes, openingstrack van hun plaat, die ook Icky Thump heet. Fantastisch album, heel eclectisch, heel uiteenlopend. En dat wil ik heel graag zo meteen wel eens horen. Ja, voilà, meer ga ik daar niet over zeggen.
1: Dat is goed. Waar vinden we die? Mogen we dat al zeggen? Of,
0: goeie. Ja, wacht. Ja,
1: Echt niet.
0: Ik ga het direct zeggen.
1: Ik breek ondertussen even lans voor deze parel. Die... Het gaat hier uiteraard over Charlotte Adigéry en Boris Popoul. Met Ceci n'est pas un cliché. Om er dan een lange ketting van clichés te vormen natuurlijk. Ja, ik vind het rock en roll die goed verpakt is in synths en een bas die heerlijk loopt. En dit vinden we straks...
0: Op 307. En Icky Thump vind je op 332. En jij mag nu stemmen.
1: De poll is geopend. Stemmen kan via Widi.radio of via de app. Vooral via de app, denk ik.

0: 10 uur, 5 voor Window en Foo Fighters. En dadelijk het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw. Meteen na het nieuws van 10. We hebben een battle, een soort van poll tussen twee nummers die straks zullen passeren. Waaronder Charlotte Algieri en Boris Poupoul, Ceci n'est pas un cliché. Of The White Stripes en Icky Thumb. Je hoeft niet al te lang wiskunde gevolgd te hebben om duidelijk te zien dat er een heel nadrukkelijke keuze is gemaakt.
1: Maar dan vind ik het toch zeer bijzonder dat Icky Thump straks lager staat dan Charlotte Algieri en Boris Poupoul. Dus dat wil zeggen dat meer mensen dat nummer erin hebben gestemd.
0: Ja.
1: Maar nu is het wel andersom, want effectief, Icky Thump van de White Stripes wint deze battle.
0: En daar kan ik perfect mee leven, want ik hoor dat toevallig ook graag. Het is een soort van elektrische doedelzak precies in. Schitterend nummer.
1: Straks op 332 en Charlotte Algieri hoor je op 307. Zometeen Annelies met het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Henao zit bij dat overleg.
6: Dat begint heel vaak met een weerbriefing. En dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
5: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten kozen voor de Brexit. Daarover werd toen een referendum gehouden. De beslissing om de EU te verlaten heeft nog maar weinig goeds opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
7: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken, eigen handelsafspraken maken. We gaan de welvaart meer voor ons kunnen houden. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden, dat de handel veel stroever loopt.
5: Gisteren kondigde de Britse premier Starmer nog zijn ontslag aan. Hij is zo al de 6e premier die sinds de Brexit vroegtijdig opstapt. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
4: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music matters.
4: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.

0: Bring It On van Nick Cave. En ik verklap nu al, nog voor de klok vanmiddag 12 uur slaat, komt hij nog een keer langs, maar dan met The Bad Seeds. Deze lijst is dus de ideale voorbereiding op zijn show op Live is Live komend weekend.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Ik heb vanochtend in de auto een gesprekje gevoerd met Gemini, de AI van Google, om zo mijn geschiedenis van de afgelopen 26 jaar eens op te frissen. En ik moet zeggen, er is toch veel gebeurd. De Brexit, 10 jaar geleden, die zat al in het nieuws. Maar ook 9/11, de komst van de smartphone en sociale media, Barack Obama, corona. En ook op muziekvlak zijn er mooie en minder mooie dingen geweest. Voor een van die minder mooie herinneringen moeten we naar 2009, naar Londen. 3 vrienden die beginnen daar een band en scoren meteen een hit. Tot daar loopt het vrij goed. Nog voor hun debuutplaat uit is, haalt Ebbo Jansen hen naar België om op Pukkelpop te spelen op 20 augustus 2010. Ze staan om 2 uur 's middags in de dancehall. Die spelen daar eigenlijk echt een goede show. En daarna loopt de hele band van het podium, behalve frontman Charles Haddon. Hij draait zich weer om en springt met de voeten vooruit in het publiek recht op een meisje dat vervolgens met zware verwondingen naar het ziekenhuis wordt gebracht. Die avond beslist Haddon nog op het festival om uit het leven te stappen. Hij was toen 22. Dit nummer had dus de start van een fantastische carrière moeten zijn. Jij hebt het meer dan 15 jaar later niet vergeten. Laten we het maar zien als een eerbetoon aan een jongen voor wie de roem misschien net iets te snel kwam.

als het niet fout gegaan was op die Pukkelpop in 2010. Christophe die vraagt nog, Annelies, hoe is het met dat meisje? Wel, wat ik ervan terug vind, het zou met haar allemaal goed gekomen zijn. Dat er veel gebeurd is de afgelopen 26 jaar, daar hadden we het daarnet over. In 2005 startte YouTube bijvoorbeeld en daar heeft de volgende artiest gretig gebruik van gemaakt. Hij begon met covers op het platform en volgende week dan staat hij op Rockwerchter. 397 is

0: Lose Control van Terry Swims. Zometeen een van de schoonste liedjes die je vandaag gaat horen. Dat meen ik echt. Het is iets over Jezus en zo op nummer 396.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium.
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Jackpot, we love you.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Het allerbeste. Van 2000 tot nu. De Willy 500. 500 van deze eeuw.

Brugge die stuurt, wat een fijne muziek om de examens te verbeteren. Top idee, die Willy 500 van deze eeuw. Dank je wel. Ja, Koen en alle andere Willys, jullie bedankt om Wilco en Jesus etc. in die lijst te stemmen. We zijn toe aan de eerste Belgen van de dag. Maarten de Volderen, die zingt hier over die rare bubbel van het artiestenleven. Jij stemde dit op 395, Warhouse en

Uit hetzelfde jaar als het laatste boek van Harry Potter, om je een klein beetje context te geven. Golden Scans van Claxons uit 2017. Annelies, hoe zit het? Wanneer ga jij de Strokes dragen? Dat vraagt Tim in de Willy app. Ik zal straks eens even kijken waar ze ongeveer zitten. Kwestie van dat je dat moment niet mist. Maar nu de eerste van Limp Bizkit in jouw lijst. Op 393 heb jij My Way gestemd. You

Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw. 392.

0: York, New York van Ryan Adams. De release van dit nummer stond gepland op 11 september 2001. Die ging dus niet door, door de aanslagen. En in de videoclip waren de Twin Towers nog in vol ornaat zichtbaar. Achteraf werd wel een boodschap toegevoegd om de slachtoffers te steunen. En de opbrengst daarvan ging naar een goed doel. Zometeen weer een Belgische band. Het is er eentje die pas in 2017 begon. En toch met twee nummers in de lijst staat. Als je zin hebt, kan je er in oktober ook nog mee op vakantie naar de Dolomieten. Want ook de volgende band gaat mee op Wheelie Escape. Er zijn nog een paar plekken. Dit is Sans.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear. Exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
2: This is The Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
3: Go yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

0: All Gold van Suns op 391. En ik heb alle supporters van Suns in de app gezien en gehoord en gelezen. En ze zijn met veel.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht. Oh,

0: 90. En ja, die komen natuurlijk nog wel een keer langs. Het volgende nummer zou je kunnen kennen uit de film Drive. En volgens mij is het ideaal voor een frisse avondwandeling deze dagen. Zo, als de zon weg is en de hitte begint zo'n klein beetje te vervagen, dan moet je dit eens opzetten als je gaat wandelen. 390 is voor Kavinsky en Nightcall.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

0: vind dat zo goed, Kavinsky en Nightcall. En als je tijd hebt deze zomer, bekijk die film Drive nog eens. Die is ook zalig. Volgens mij met, hoe heet hem weer? Die ene van de Notebook. Ik ben even zijn naam kwijt. Heel knap.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Wie vanochtend goed naar Thomas en Sien heeft geluisterd, die weet dat ik vandaag de eer heb om de Strokes te draaien. Waarom is dat precies zo belangrijk? Wel, wij hebben hier nog één duo-ticket voor hun uitverkocht concert in de Ziggo Dome in Amsterdam op 11 oktober. En het is met vervoer en overnachting. Geen stress onderweg om te parkeren of om daar te geraken, want je gaat gewoon met de Eurostar. Hoe makkelijk is dat? Nu, hoe werkt dat precies, die wedstrijd voor de Strokes? Als je de Strokes hoort straks bij mij, dan moet je heel snel naar de app. Dan komt daar een invulstrookje tevoorschijn. Daar moet je je naam even invullen. En elke keer dat de Strokes gepasseerd zijn, dan nemen we al die strookjes, dan gaan we die uitprinten, steken we die in de Strokes-bokaal hier in de studio. En dan vrijdagavond tijdens de finale van deze Willy 500 van deze eeuw trek je Erwin en Wim één strookje uit die bokaal. Dat is echt gewoon een klassieke loterij. Ik vind het zo spannend. Wat ook spannend is, ga ik nu de Strokes draaien op 389? Of niet? Nee, het is PJ Harvey.

is natuurlijk veel meer dan die roze catsuit uit de jaren 90. Je hoorde A Place Called Home. Ik heb nog één nummer voor het nieuws van 11. En het is er eentje waarvan Liam Gallagher zelf zegt: het is even goed als wat ik met Oasis heb gemaakt. 388 is For Once. It was

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zijn pensioendatum op de website te zien. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eileen Holvoet.
6: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening. Dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
5: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. In Italië is intussen code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. De komende dagen kunnen daar nog steden aan worden toegevoegd. Ook in Frankrijk geldt code rood in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden.

afspraak rechts van voor, daar vind je mij meestal. Nu naar 2012, toen de electropop de hitlijsten en de festivalpodia veroverde. Ook in België trouwens, met onder andere deze groep. Herinner je de prachtige blonde Stefanie van Essex? 386 is voor Black Video.

0: En toen was daar ineens Royal Blood. Ze lieten zich inspireren door Queens of the Stone Age. Alsof jij die gelijkenis nog niet gehoord had. En ze bouwen sinds 2011 aan de weg. Jij zet de tent aan Skellington op 385. Nu hebben we Matt Berninger van The National, helemaal solo, zo schoon Serpentine Prison op 384.
1: I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry, baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time without drugs.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah.
2: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw. Nummer 383.

0: hoe spanningen in een band toch tot een hit kunnen leiden, want daarover gaat dat nummer, over de ruzies tussen frontmannen Pete Doherty en Carol Barrett. De Libertines, die hoor je straks trouwens nog eens terug. En voor 12 uur is, komen ook de Strokes voorbij en ook de beste band ter wereld, dat is beloofd. Nu gaan we naar het jaar 2006. Dat is het jaar waarin Twitter werd opgericht. Dat is ook het jaar waarin Nintendo de Wii uitbracht. Maar dat is ook het jaar van Arctic Monkeys. Want toen brachten die piepjonge gastjes hun eerste plaat uit. En het was meteen dik raak. Het volgende nummer komt ook uit Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Dit is jouw nummer 382.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 500 van deze eeuw.
2: So who's that girl there? I wonder what went wrong.

0: Met dank aan Bruno uit Destelbergen en alle andere wielers die hierop stonden. Nick Cave en The Bad Seeds. There she goes, my beautiful world. En we hebben alweer 10 nummers gehad. Ik zet ze nog eens voor je op een rij.
1: De Wheelie 500 van deze 1. Overzicht.

nummers gehad. Nog één te gaan. One staat op 388. Ik wil geen afscheid nemen. Maar dit was de laatste van de Hives in jouw lijst. 387 is voor Hate to Say I Told You.

De tweede van Arctic Monkeys in de lijst, 382, is voor When the Sun Goes Down. En er komen er nog vijf. The trembling moon and the stars unfurled. Well, there she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world van Nick Cave and the Bad Seeds op 381. En zometeen krijg je de Raconteurs. Maar ik had je al gezegd dat de Libertines snel nog eens zouden langskomen. Jij

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Dat was niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. De Willy 500 van deze eeuw. 379.

Sorry Jack White. Ik moet even toegeven. Ik heb dit ooit illegaal gedownload en grijs gedraaid op mijn kot. Many Shades of Black van The Raconteurs op 379. Of het altijd is voor The Strokes, willen veel Willys weten. Bijna. Maar eerst ga ik nog trakteren op The War on Drugs en White Lies na elkaar. Want dat eerste nummer van White Lies in 2009...

0: staat de War on Drugs tegenover de Prodigy op Werchter. Wie heeft dat toch bedacht? Dit was de eerste van veel keer de War on Drugs in de WD 500 van deze eeuw. I don't wanna wait. En ik veronderstel dat jij ook niet per se nog veel langer wil wachten.
1: De WD 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu.
0: Niet langer wil wachten om mee te spelen voor dat allerlaatste duo-ticket voor de Strokes in Amsterdam. Ze komen dus niet naar België en een concert in de Ziggo Dome op 11 oktober is helemaal uitverkocht. Ja, op dat ene ticket dat wij hebben na natuurlijk. Wist je dat we trouwens al bijna 25 jaar naar de Strokes luisteren? Het is vandaag 23 juni en op 25 juni 2001 losten zij hun allereerste nummer. Dat was Hard to Explain. Hard to Explain, dat ga ik nu nog niet draaien. Dat staat nog een beetje hoger, maar misschien wel een ander nummer. Je weet, als je naar de Strokes wil in Amsterdam, dan moet je gewoon naar de app gaan en het invulstrookje invullen als je ze hoort. Dat strookje blijft 10 minuten staan. Dat is lang, maar ook niet lang, hè. Allee, het is goed. Ik zal ze dan eens draaien. Allee, het is goed. Dit is jouw nummer 376. Dit zijn de Strokes. And Alone Together.

sprookje in onze app gevonden. Het is niet zo heel moeilijk. Gewoon naar de home gaan, daar vind je dat. Voor het nieuws van 12 heb ik wel nog een eitje met jou te pellen. Want er staat maar één nummer in die hele lijst, in die Willy 500 van deze eeuw, van de beste band ter wereld. En toch hebben die nog wel wat platen gemaakt. Ik denk aan Van Weezer, ik denk aan OK Human. En toch is dit het enige wat je kunt bedenken. Dit is jouw nummer 375. Island in the Sun van Weezer.

0: zegt ook, Weezer is mijn favoriete groep, maar alleen Island in the Sun in de lijst, dat is toch wat zwak. Ja, Hashpipe niet, Beverly Hills niet, Pork and Beans niet, All My Favorite Songs niet, Hero niet. Allemaal nummers die je in de lijst had kunnen stemmen. Ik denk dat ik volgend jaar toch een special zal moeten maken. Het gaat niet anders gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
6: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
5: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. De OCMW's trekken opnieuw aan de alarmbel en roepen werklozen die een uitkering gaan verliezen op om zich tijdig aan te melden. Volgende week volgt een nieuwe groep van 35.000 langdurig werklozen. En een groot deel daarvan meldt zich mogelijk aan bij het OCMW, zegt Nathalie de Bast van de Steden en Gemeenten.
7: Maar het is koffiedik kijken hoeveel er dat precies zullen zijn. Dat komt dan samen met de zomervakantie en uiteraard maakt dat het moeilijk. Wij raden mensen alleszins aan van als zij hun uitkering verliezen en denken dat ze recht hebben op een leefloon, om die vraag nu al te stellen en niet te wachten.
5: 1 op de 10 mensen die zijn uitkering volgende week verliest, heeft zich intussen al gemeld. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. Wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze

0: Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
1: Music Matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.
2: Mocht je niet

Tim en Paula nog veel heter gewend dan wij. Want die komt uit Australië. Hè. Je hoort de borderline van Tim en Paula. Toch redelijk geniaal ook, die Kevin Parker. Misschien doet hitte dat met je brein. Beetje geniaal maken. In 2009 stonden alle gazetten vol met deze jongen. Want hij was toen de jongste artiest ooit op Rock Werchter. Op zijn 16e mocht hij er al spelen. Dit is Jasper Erkes met Waiting Like a Duck.

Zou die dat hijgen nog niet beu zijn, Jasper Erkes? Jij stemde dit op 373. Zo meteen krijg je nog eentje van The XX. Daar kijk ik geweldig naar uit. Maar nu naar de tweede van Muse in jouw lijst in de Willy 500 van deze eeuw. We hadden al Feeling Good uit Origin of Symmetry. Nu een nummer uit Simulation Theory kwam uit in 2018. Dit is Pressure.

Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik krijg het eigenlijk niet over mijn hart. Maar dit was het enige nummer van Weezer in deze lijst. 375 was voor Island in the Sun. Mannetjes toch. Als je jullie net pas ontdekt hebt, ja, ik ben fan van Weezer. 374 was voor Tame Impala en Borderline. En zelfs Tame Impala.

0: Dare You van The XX. Land op 371 en land zo, rond zo dit overzicht af. Oké, ik stel voor dat je nu even naar de badkamer gaat. Misschien om je een beetje op te frissen omdat het te warm is. Maar ook om je haar zwart, blauw of roos te verven. Beetje zwarte lippenstift zal ook niet misstaan. Zwarte mascara en zo'n smoky eye mag ook. Want we gaan de emo-tour op. Op 370 hebben we Maximo Park.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit.
3: Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
4: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vanna betaalt zonder bijkomende kosten.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium!
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.

Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

Ook dit heb ik dus grijs gedraaid en van buiten geleerd op mijn kot destijds. Small film van Spinvis. Het kwam uit in 2002. Net als dit nummer trouwens. Uit hetzelfde jaar, jawel. Wist je trouwens dat die jongens van The Coral de neven zijn van Miles Kane van The Last Shadow Puppets? Van

0: Daar zijn ze ook, Wakker Steve, die stuurt Audioslave, prachtig. En ook op een mooie plaats, hè, 367 voor Coach Eyes. Helaas is wel het enige nummer van Audioslave in de lijst. Zometeen op 366, een nummer waarvan ik weet, sommige mensen vinden dit echt fantastisch. Kwam uit in 2006, kleine hint. Andere mensen denken ronduit irritant. Benieuwd wat jij ervan vindt.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
2: This is The Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

Andy stuurt, ik vind dit ronduit fantastisch. Wim laat ook weten, heerlijke schijf. Maar hij zegt ook, ik heb precies wel een gat tussen 2004 en 2020. Ik heb kinderen gekregen. Ik ken wel alles van K3, Plop en Piet Piraat. Céline die vindt dan weer, ik heb dat fluitje echt te veel gehoord. Maar ja, het gaat dan mee van 2006. Dit. Hola. Nee. We gaan het anders doen. Dit. Nee. Ik wou echt iets anders draaien. Wacht, nog eens opnieuw. Dit is er eentje voor Arno uit Tielt, Jan uit Wingeren en Pascal uit Kuringen. Dit is de eerste van Placebo uit jouw Willy 500 van deze eeuw. Je stemde die op 365. Dit is Infrared.

0: Coca 2016 with Infrared. Van Placebo, ha ha ha. Is de studio gesmolten samen met uw brein? Dat vraagt Jeroen. Ja, soort van. Gelukkig is Roos daar bijna, hè? Katrien?
1: Ja, hallo.
0: Zeg Katrien, het is mijn Annelies van Billy, hè?
1: Ja, ik had het gezien. Dag Annelies.
0: Oké. Goed, met jou ook?
1: Ja, met mij ook.
0: Jij bent nog niet gesmolten vandaag, dat is een heel cliché vraag.
1: Nee, het valt eigenlijk mee.
0: Oké.
1: Het was hier lang bewolkt, dus het valt goed mee.
0: Ben jij naar de Billy 500 van deze eeuw aan het luisteren?
1: Natuurlijk.
0: Oké, weet jij nog wat je op nummer 2 hebt gezet?
1: Oh, nee, eigenlijk niet. Want het was ook heel moeilijk.
0: Ja, maar jij hebt wel je best gedaan, moet ik wel even zeggen. Je hebt 16 nummers doorgegeven, te beginnen met Sita Swoon. En bent geëindigd met Eels, Mr. E's Beautiful Blues op 1. Maar op 2 staat dus het nummer dat ik nu ga draaien. Je hebt geen enkel vermoeden.
1: Ik weet het niet meer.
0: Het was zo met witte t-shirts en zo hartjes en al erop. Weet je nog? I love... Ja? Nee?
1: Oh...
0: Het gaat over Das Pop.
1: Ah, Das Pop, you. Ja, ja.
0: Ja, wat vind je zo fantastisch aan dat nummer?
1: Ja, dat is een heel mooie song, vind ik.
0: Ah, wel.
1: Ja.
0: Zet de radio daar maar een klein beetje luider. Ik ga nu jouw nummer 2 draaien. Een hele fijne dag nog, Katrien.
1: Dankjewel, hè. Dag, Annelies.

0: Kent je dat, kiekeboelen? Of hoe zeggen ze dat? Wij zeggen gewoon kippenvel eigenlijk.
1: Kippenvel.
0: Ik heb dat niet zo snel, maar bij Das Pop en You dus eigenlijk wel. Oh, ik was al een beetje vergeten hoe goed ik dat vond.
1: Mooi liedje.
0: Ik heb die ook vaak gezien. Er is ooit een Werchter geweest, denk ik. En iedereen zat op de camping. Wij gingen toen ook echt nog zo met partytenten en zelfgemaakte frigoboxen naar Werchter en zo.
1: Ja, en sluren.
0: Die gingen om, ik denk, half elf of half twaalf. En het zal half twaalf zijn, hè. Gingen die spelen aan de mainstage. En niemand was al uit zijn tent te krijgen. Het was echt zo van, ga maar. Dus ik ben in mijn eentje, zo in de blakende zon, naar Das Pop gaan kijken.
1: Oh, wow.
0: Oh, zo goed. Oh, Roos, deze lijst. Ik was 15 in 2000, hè. Ik heb een aantal nummers en albums uit de jaren 90, maar dit is wel echt waar ik mee groot geworden ben.
1: Ja, leuk. Ze zeggen toch dat de muziek die je in je jeugd leert kennen, dat die voor altijd bijblijft, hè?
0: Ja, voilà.
1: Dus dit is duidelijk.
0: Ik zie iets in jouw lijst waar je heel veel fan van bent.
1: Ja.
0: Ik herinner mij onze DJ-sets en toen zei ze, ah ja, dat wil ik heel graag draaien. Of die band alleszins toch?
1: Ik ben aan het kijken.
0: Het is een lekkere band. Kijk, ik ga nog één nummer draaien. Ik ga nog de nummer 363 draaien.
1: Dat is heel goed.
0: Daar staat een meidengroep die heel cool is. Die heel veel indruk heeft gemaakt vorig jaar op Rock Werchter. Dit jaar op Pukkelpop, wellicht opnieuw. Stonden afgelopen weekend ook op Pinkpop. Dit is Wet Leg en Mange Toe.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
4: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
3: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte overdag en 's nachts en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
9: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen. Telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
8: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van €16.000 met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. In De Haan aan de kust is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Mogelijk werd de man door zijn eigen partner aangereden. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken hoe dat kon gebeuren. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus. Haar 4e deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markendal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
6: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
10: Music matters.
6: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. Oeh, je wordt gewaarschuwd op nummer 362. En je weet wat ze zeggen.

Welkom bij de lijst die bewijst dat de 21ste eeuw muzikaal absoluut een voltreffer is. De Willy 500 van deze eeuw, dag 2 al. De overgang naar het nieuwe millennium bleek achteraf geen computercrash op te leveren, maar gaf ons wel een gigantische lading geniale muziek. En vandaag graven we weer dieper in die schatkist van de afgelopen 26 jaar. Van de indie rock die de festivals deed ontploffen, tot de vuilste riffs die je autoruiten kunnen doen trillen. Geen vliegende auto's op de oprit, wel vliegwerk van het hoogste niveau uit je speakers. Met zelfs een cakeje voor bij de koffie. Op nummer 361, Short Skirt, Long Jacket.

0: Cake weet wat ze willen. A short skirt and a long jacket. Zo zijn er weer 10 platen gepasseerd. Hier komt een samenvatting.
1: De Willy 500 van deze 1.

de tweede keer voor Wet Leg. Deze keer met Mange 2 op nummer 363. Danger, high voltage, when we touch, when we kiss. Danger, danger, high voltage, when we cut, when we kiss, when we touch. 362, daar werd je gewaarschuwd door Electric Six met Danger, high voltage.

0: En net hoorde je nog Short Skirt Long Jacket van Cake op 361. En dan nu Eddie Vedder met een van de meest emotionele tracks van zijn soloalbum Earthling. Over rouw en het gemis van dierbaren die er niet meer zijn. Brother the Cloud op nummer 360.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

0: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
15: Ah ja, het is mosselseizoen.
14: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
15: En wel, met u ga ik graag in zee.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
17: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: De Willy 500 van deze eeuw. 359.

359 was voor Granddaddy met Elevate Myself uit 2006. Dat je met die dromerige geluiden inderdaad een beetje in hogere sferen brengt. En we blijven zweven in de Willy 500 van deze eeuw. Want we ruilen Amerika in voor Australië. Met een nummer dat begint met een van de meest herkenbare, sprankelende riffjes van de afgelopen 20 jaar. En zodra die stem van Doggy Mandaggy invalt, dan weet je hoe laat het is. The Temper Trap met Sweet Disposition.

Ze zijn sinds dit jaar helemaal terug. En dat zal wel geholpen hebben bij je stemwerk. Want ze komen later nog eens voorbij in je Willy 500 van deze eeuw. De Hickey Underworld en Blonde Fire op 357. En dan een echte Willy Wartaal. Een mama appelsap bijna. Ooit nog uitgesproken door Christophe Lambrecht. Als je de P in de titel vervangt door een F, dan krijg je iets helemaal anders. Coldplay voor de tweede keer in deze lijst. Na Shiver, nu met The Hardest Part op 356.

over naar een Belgische band die maar één keer in deze lijst staat. Ze werden legendarisch in de Belgische muziekgeschiedenis toen ze in 2006 de finale haalden van Humo's Rock Rally. Met een gemiddelde leeftijd van amper 14 jaar waren zij de jongste finalisten ooit in de geschiedenis van de Rock Rally. Lenny Krabbe was de frontman, de zoon van Luc Krabbe van Betty Goes Green. Freaky Age op 355 met Where Do We Go Now?

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker, 354.

de enige keer dat dit langskomt in deze lijst. Dressed Like Boys and Lies. Een echte parel, met dank aan Jelle den Turk. Soms hoeft rock'n'roll niet hard te zijn, hè, om toch hard binnen te komen. Geen leugens meer nu, alleen nog maar puur lawaai. Want dit is Funeral Dress met een lijflied voor de weigeraars van de doordeweekse sleur. Tandje bij, bier in de lucht, party on op 353.

Belgische melancholie op zijn allermooist uit 2010. Op 352 Amatorski met Come Home. In het jaar 2000 dachten we dat we nu in vliegende auto's zouden rondreizen. Maar we doen het nu vooral met een batterij die leegloopt als het te koud is. Maar gelukkig bracht het afgelopen kwart eeuw ons wel een gigantische lading geniale rockplaten. We steken de stekker nu in een heel ander stopcontact. Neem je luchtgitaar erbij op 351.

0: Een one-hit wonder uit 2006 van die Automatic op 351. Monster. Nog eens de laatste 10 platen overlopen.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

360, daar kwam Brother the Cloud van Eddie Vedder voorbij. Werken aan jezelf op nummer 359 met Elevate Myself, de enige van Granddaddy.

0: Automatic Pony, nummer 351 en met Monster. Wie er op nummer 350 staat, hoor je na het nieuws van 2 uur.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Hoe moet een koersfiets is helemaal op de klok?
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge...
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 2 uur.
10: Een goedemiddag. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt politiek journalist Karel Latré.
11: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
10: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Ze willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de lijn op 14 weken. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden, waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
9: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy. Music matters. De Willy 500.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Dag 2 van de Willy 500 van deze eeuw is nu al over de helft. 5 dagen lang vuren we de 500 beste tracks van 2000 tot nu op je af. De eerste lading nostalgie heb je gisteren al overleefd. Maar vandaag doen we er nog een dikke vette schep bovenop. Geen pauze, gewoon het ene muzikale hoogtepunt na het ander van de laatste 25 jaar. Zet je schrap voor de volgende klepper. En dat is de hoogste voor de Ting Tings. That's Not My Name op 349.

waar Queens of the Stone Age en Little Sister uitblinkt in strakke gitaren en vooral cowbell, gooit The Last Dinner Party het over een compleet andere boeg. In Caesar on a TV screen krijg je dezelfde energie, maar dan wel verpakt in een theatraal jasje vol teksten over macht en gender. Op nummer 300.

0: Nummer 346 was voor de tweede en hoogste van Soul Wax. Any minute now. We tellen verder af, want het is hier nog lang niet gedaan. Na dit.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
2: This is The Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
3: The Duke
4: heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
7: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
1: De Willy 500 van deze eeuw. 345.

Snow Patrol en In The End op nummer 345 in je Willy 500 van deze eeuw. Oh, wakker zul je zijn nu. We trekken alweer naar Down Under, naar Australië voor pure 70s energie met Wolf Mother.

We nemen gas terug nu, want de afgelopen 25 jaar brachten ons niet alleen loeiharde riffs, maar ook breekbare poëzie. Gemaakt op een zolderkamertje in Nieuwegein. Een ode aan de dingen die we onbewust dreigen te verliezen. Uitgebracht ook in 2002, maar nog altijd een van de mooiste Nederlandstalige parels van de laatste 25 jaar. Spinvis met Voor ik vergeet.

Custom staat maar één keer in je lijst van deze eeuw op 342 met Rex. Nog België één plaats hoger, die je voor de eerste keer tegenkomt, maar ze komen nog vaker langs hoor, geen zorgen. In 2006 lieten vier kerels uit Kortrijk gitaren versmelten met een loeiharde elektronica en dat werkte meer dan. Hier is Goose met Bring It On, 341.

0: dan komt in een lijst zoals deze meteen nummer 340. Maar niet voor ik de laatste 10 platen nog voor je heb samengevat.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.
0: Nummer 350 was voor die Alabama Shakes.

0: net nog passeerde Goose met Bring It On op 341. 340 dan. Daar staat een bende Fransozen. Wie het zijn, hoor je na dit.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
6: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. 340. They say an end can be a start. Feels like a

Phoenix heeft het over de hoop om zich ooit weer beter te gaan voelen. Maar de volgende band in deze lijst lost dat probleem meteen voor jou op. Want we gaan van Frengelse poprock naar een goede gitaargroove die in 2021 uitkwam om de pandemieblues van ons af te schudden. Dit is Folds

Ze mochten deze lijst openen met Never Miss a Beat. En ook dit was van het betere gitaar- en springwerk uit Leeds. Met de Kaiser Chiefs op 338. Ja, de Willy 500 van deze eeuw blinkt echt wel uit in contrasten. Een Canadese klassedame nu. En je mag meetellen met haar. 1, 2, 3, 4 van Feist. 337.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Een goeiemiddag. In het parlement is de stemming over een verlenging van de abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
6: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan Vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
5: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisterenmiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, vooral jongeren. Dat meldt premier Le Cornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag is het zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen volop zon en tot 36 graden.
3: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy. Music matters. De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
7: Het is de eerste keer dat je de band van Joachim Liebes tegenkomt op 300.

0: Je luistert naar de Willy 500 van deze eeuw met net nog The Haunted Youth en Broken. Ja, we dachten rond het jaar 2000 dat we op dit moment hoverboards zouden hebben. Dat is er jammer genoeg niet van gekomen. Maar we hebben wel 25 jaar aan verdomd goede gitaren en heerlijke baslijnen gekregen. We gaan gewoon onverminderd door tot vrijdagavond met de beste tracks vanaf het jaar 2000 tot nu. Met op nummer 335, want daar zitten we, iets van een zangeres die er al een tijdje niet meer is. Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own op 335.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.
2: Oh,

Het is al de derde keer dat ze hier langskomen. Kings of Leon na Super Soaker en Notion. Nu ook nog eens met On Call op 334. We blijven in het jaar 2007 hangen voor de volgende track in deze lijst. Iets zonnigs van eigen bodem. De perfecte soundtrack voor een lome zomerdag zoals vandaag. Een heerlijke akoestische gitaar en een warme stem. Gabriel Rios met Broad Daylight.

Van de akoestische gitaar naar een fuzzpedaal dat heel goed wordt ingeduwd. Jack en Mac White die vonden elkaar in 2007 opnieuw uit. Toch wel met iets heel speciaals. Volgens Thomas de Soete klinkt het zelfs ook wat als een doedelzak. Hier zijn de White Stripes met Icky Thump op 332.

0: Eerlijk deed de White Stripes en Icky Thumb op nummer 332 met hun elektrische doedelzak, hè, zoals Thomas beweerde deze ochtend. Gelijk heeft hij. De Roots komen eraan, zometeen.
1: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
2: This is how we keep this place alive.
1: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
2: This is The Bear.
1: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
9: Ah ja, het is mosselseizoen.
8: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
9: En wel, met u ga ik graag in zee.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Billy 500 van deze eeuw. 331.

0: The Seed 2.0 van The Roots samen met Cody Chestnut uit 2002. De liveband van Jimmy Fallon, hè. En die baslijn blijft gegarandeerd nog een paar uur in je hoofd hangen. Op nummer 341. Er zijn alweer 10 platen voorbij gekomen. Ik maak het nog eens overzichtelijk voor jou.
1: De Willy 500 van deze 1. Of

0: 334, daar kwam je een derde keer Kings of Leon tegen. Deze keer met Uncall.
1: Daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight,
0: in the broad daylight van Gabriel Rios, mocht op nummer 333.

0: En net nog op 331 stond de Seed 2.0 van The Roots. En één plaats hoger staat Lenny Kravitz. En hij staat er maar één keer in jullie 500 van deze eeuw, met deze Where Are We Running op 330.
1: Dit is de jullie 500 van deze eeuw.

Straks speelt hij op de Lokerse feesten. Hij staat maar één keer in deze lijst. Verwonderlijk misschien toch wel, hè? Lenny Kravitz en Where Are We Running op 330. En de ritmesectie mag nu stevig aan het werk. Komt uit IJsland, komt ook uit het jaar 2008.

0: Gnarls Barkley, Mohamed Crazy op 328. En wij trappen hier zo meteen het gaspedaal weer helemaal in. Let maar eens op.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit.
3: Jackpot, we love you!
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000.
3: Hey,
2: Lotto.
3: Let's go!
2: Omdat het kan.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Oh, wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
10: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
9: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Kessie. Keno, klaar voor de vakantie. Kessie. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. 327.

0: Turnstile met I Care op nummer 327. We trekken je meteen weer uit die moshpit, want er volgt nu een akoestische gitaar, een reggae beat en een flinke dosis instant zomergevoel. Het contrast kan bijna niet groter. Hier is Manu Chao met Me Gustas Tu op 326.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Kijk, je hebt dit er dan toch in gestemd. De Canadezen van Nickelback en How You Remind Me op 325. En Andries stuurde net in de app: iedereen klaagt maar van Nickelback, maar stiekem zit iedereen gewoon mee te zingen. Ik ben zelf schuldig, stuurt Andries. Kijk eens aan. Nog een heel mooie heb ik voor je nu. Van High Vis, Trauma Bond, op nummer 324. Straks komt Wim verder met je aftellen. Ik wens je nog een hele mooie dinsdagavond. En hou het cool, hè? Of probeer dat toch.

0: barbecue sidekick in promo-gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is intussen wel buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek. Zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen schijnt de zon volop tot 36 graden.
5: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
4: Music matters.
5: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
7: Langzaam richting 36 graden en richting de nummer 1. Goedemiddag. Het wordt heet.
4: Music matters. Willy.
5: Nummer 323.

Stone was dat. Met Money, Hope Ain't Gone. 4:10, mag ik even iets voorleggen? Direct vervolg van de Willy 500, hoor. Maar van deze eeuw. Maar op de trein van morgen... ja, het is weer prijs. Op de trein van morgen zat er iemand... Zo de temperatuur moet ik u niet vertellen. Ochtendspits. Er zat iemand stinkscheten te laten. Bij mij op de trein. Maar zo, ik heb het gevoel dat dit eigenlijk een Roos van Akker onderwerp is. Maar goed, Roos is al vertrokken. Nee, kijk, dus stinkscheten, maar zo voortdurend af en toe een kleintje zo. Tijdens een rit van 35 minuten zo om de 4 minuten zo een minietje zo. En er zijn twee verdachten. Twee mannen die vlak bij mij zaten. Recht over mij zat er een man in korte broek en een roze t-shirt... die de hele tijd niks deed, wat een beetje raar is. Naast mij zat een man met een lange broek en een baardje en een rood t-shirt... die de hele tijd naar techno aan het luisteren was door zijn oortjes op zijn telefoon. De man voor mij was heel rustig, zo bijna te rustig. De man naast mij was een tikje geagiteerd, misschien door de muziek. Ging ik als eerste in de gang staan om uit te stappen. Eén van de twee moet de dader geweest zijn. En... ik zit me al de hele dag af te vragen, wie was het? Wie zou de man met de stinkscheetjes... Als jij een idee hebt, denk van, ja, maar nee, maar ik weet dat, ik ken dat soort profiel. Ik weet wie het was. Stuur via... Misschien ken je een van de twee. Stuur via de Willy-app. Dank u wel daarvoor. We zijn een experimentje aan het doen. We zijn een kwart één.

ver in de 21ste eeuw. En daarom kijken we even wat de beste muziek is die deze eeuw al uitgekomen is. We noemen het de Willy 500 van deze eeuw. En dit

0: Absent-Minded met Envoi. 321 in deze lijst. Lenny, voor Lenny is het sowieso de man met het baardje naast mij van de stinkscheten op de trein. Volgens Steve is het sowieso de techno-blaster, dus ook de man met het baardje. Volgens Inge is het sowieso de rustige. Waarom denken jullie dat? Argumenten bij zeggen, dankjewel. Geert stuurt, hij die als eerste de scheet rook, zat er het dichtstbij. En Micha stuurt, hij die het riekt, heeft het geflikt. Ja, ja, I know. Maar het weet, ja, oké. Maar het is niet een situatie van de butler heeft het gedaan, hè. De derde man die daar ook zat en die het nu zit te vertellen op de radio. Nee, nee, nee. It wasn't me. Om een wereldberoemde reggae-artiest te citeren. Zeg, we gaan naar 320 in de Wheelie 500 van deze eeuw. Maar eerst nog even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Wheelie 500 van deze eeuw. Overzicht.
0: Lenny Kravitz op 330 met Where Are

0: En 321 was het Belgisch Absent-Minded met Envoi. We gaan naar nummer 320 zometeen. Dat zijn Amerikanen. Een synth-band uit Amerika. Zo noemen ze. Future Islands.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De Willy 500 van deze eeuw.
8: Willy.
9: Music.
8: Music.
7: Willy.
8: Willy.
7: Nummer 320.

320 in de Willy 500 van deze eeuw. Future Islands met Seasons. De zaak is Waiting on You. Ik zal jullie besparen, de commentaren over de scheetjes op de trein besparen. Het is al warm genoeg voor iedereen. 4:55. We hopen tegen vrijdagavond aan de nummer 1 te geraken. De beste plaat gemaakt tot nu toe in de 21ste eeuw. Nu 319. Hier is Paulo.

0: Greta Van Fleet met Black Smoke. Rising op 318 in de Willy 500 van deze eeuw. Ja!
1: Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: Tijdens deze lijst kan jij dus een trip naar Amsterdam winnen. Je weet het, op onze kosten een van de beste groepen van deze eeuw. Live aan het werk te zien in een uitverkochte Ziggo Dome. Op 11 oktober in Amsterdam. Wat moet je doen telkens als je de Strokes hoort passeren tijdens deze Willy 500 van deze eeuw? Moet je in de Willy-app je naam invullen op een Strokeske. Tuurlijk, kom eens erop. Vrijdag trekken we dan, we gaan een grote pot maken met alle Strokeskes erin. En vrijdag, menen we dit nu? Ja, menen we dit. Vrijdag trekken we er één Strokesken uit de pot. En die wint dan dus. Hoe vaker je een strookje invult, hoe meer je kans maakt om te winnen. Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam. Nu niet de Strokes, maar wel Ryan Adams op 317. En hij was juist aan u aan het denken.
2: I've been thinking about you, baby. But on my mind.
0: Yeah.

0: Phonic op 316 in deze lijst met Jackie King. Straks mijn persoonlijke favoriet uit de lijst van vandaag. Helemaal op het einde van dit uur. Eerst 315. Rammstein.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Merem Amachi.
3: Ik ben echt volwassen geworden in een context waar mensen van mij verwachten dat ik vroeg zou trouwen, toch niet zou zijn gaan studeren.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: De Willy 500 van deze eeuw. Nummer 315.

0: geweldige Intergalactic Lovers, Belgisch werk op 314 in de Willy 500 van deze eeuw. Dat was She-Wolf. Zeg, ik moet iets vertellen. Ik heb nieuws over de Willy Escape.
1: De Willy Escape.
0: Ja, we gaan met Willy en een hele rij artiesten. Dat weet je, naar de Dolomieten in Bruneck in Zuid-Tirol, Italië. Daar zijn trouwens nog een aantal plekken vrij. Je kan nog boeken via Willy.radio. Wie gaat er mee? Portland gaat mee. Jasper Steverlink, Emmy Dark, Sons, Daan Stuiven, Isolde Lazoen, Hi Hi en Dressed Like Boys. Allemaal artiesten die daar 5 dagen lang, die je daar gaat kunnen zien optreden. 5 dagen lang op de meest geweldige locaties tussen de bergen. Er is live muziek van 's morgens tot 's avonds. Dus Bruneck, Italië van 18 tot 22 oktober dit jaar. Roos van Akker en ik gaan ook mee om daar elke dag vanaf 4 uur live uit te zenden op Willy. Het wordt een unieke muzikale reis. Je kan die dus boeken op onze website willy.radio. En ik ga je wachten, want ik kan nu niet. Ik kan pas. Ja, ik ga je straks vertellen wie er nog extra meegaat. Dus ik heb al die artiesten opgenoemd. Er gaat nog iemand mee. Ik denk niet om te zingen, alhoewel. Ja, nee. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat hij niet gaat zingen. Maar enfin. Kijk, alszins, er gaat iemand extra mee naar de Willy Escape. Ik ben daar zeer blij om, persoonlijk. Je kent hem. Ik ga straks vertellen wie het is. Eerst 313 de vaccins.

so carelessly there. There's a limit to care.

0: spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS, want ook om op de perrons te komen heb je eigenlijk een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
5: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
7: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
5: Want het blijft nog een hele tijd heet. Daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezoeken ze de Grote Markt, het stadhuis van Brussel en het federaal parlement. De keizer praat ook met premier De Wever en straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laeken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd en dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt. Terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben en wie kritiek heeft wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van de Taliban-delegatie. En sport, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
8: Music matters.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
9: Het vervolg van de lijst met nu Spaceman. Hier zijn The Killers.

0: Killers met Spaceman. We doen dus een experimentje. We zijn een kwart eeuw bezig met de 21ste eeuw. En we zijn aan het kijken wat nu de beste muziek is die in die 25 jaar al uitgekomen is. Op 311, The Killers met Spaceman. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Overzicht.

deal nummer 14 was voor Intergalactic Lovers, She-Wolf. Nummer 13, The Vaccines, Post-Breakup Sex.

311 hoort je daarnet helemaal. Spaceman van de Killers. Straks muziek van Idols, van Linkin Park en van Eels. En nieuws over de Willy Escape. Maar dat komt straks. Eerst 310 Moloko.

0: Wat heerlijk toch. Idols op 309 met Model Village. In de Willy 500 van deze eeuw. Inge vraagt, ging net vragen of je die James Blake niet had kunnen overslaan. Nee, Inge, slaan we niet over.
1: Schone muziek.
0: James Blake. Op 310 trouwens Maloko met Forevermore. 308 komt eraan. Maar en zometeen ook nieuws over de Willy Escape. Ik kondigde het al aan. Ik ga zo meteen vertellen wie er extra meegaat. Ja, niet zozeer te zingen. Enfin, dan moet ik hem straks nog vragen wat hij nu precies gaat doen. Maar als is iemand extra die meegaat naar Italië voor de Willy Escape. Je kent hem, ik leg het zo meteen uit.
2: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Dit is de Willy 500 van deze eeuw. Nummer 308.

0: bizarre verrassing dit in de lijst. Een nummer waarvan toch niemand verwacht dat het in deze Willy 500 van deze eeuw zou staan. Ongelooflijk dat het bij de 500 beste van de 21ste eeuw staat. Ik dacht niet dat iemand dit kende überhaupt. Maar goed, Charlotte Adigéry en Bolis Puppel op 307 met Ceci n'est pas un cliché. In de Willy 500 van deze eeuw muziek uit Gent. Zeg, ik heb nieuws over de Willy Escape.
1: De Willy Escape.
0: Ja, een paar maanden geleden uitgebreid over gehad. Ook een reis weggegeven toen. Het is een reis die je kan boeken. Je kan boeken om mee, betalen om mee te gaan. Op onze website willy.radio. We gaan dus, wat gaan we doen? In oktober gaan we naar de Dolomieten in Italië. Met Willy en een hele rij artiesten dressed like boys. Hi Hi, Isolde Lazoen, Daan Stuyven. De groep Sons, Emmy Dark, Jasper Steverlink, Portland gaan allemaal mee om daar 5 dagen lang de artiesten te zien optreden op de meest geweldige locaties. Het is daar tussen de bergen. Het ziet er daar fantastisch uit. Wij gaan zorgen voor live muziek van 's morgens tot 's avonds. Je kan hiken en biken in de berglucht daar. Het is fantastisch. Van 18 tot en met 22 oktober dit jaar in Bruneck in Italië. Roos van Akker en ik gaan ook mee. Wij gaan daar live uitzenden met Willy elke dag vanaf 4 uur vanuit een van de hotels daar. En ik zei al, er is nog iemand die meegaat. Ik ga vandaag nog iemand aankondigen die je kent en die ook meegaat naar de Willy Escape. Zijn naam is Stijn Meuris. Ja, Stijn Meuris zal er ook bij zijn. Volgens mij niet om te zingen, maar om iets. Maar hij gaat wel optreden. Enfin, een soort ja, optreden toch eigenlijk wel min of meer, maar niet zingen denk ik. Enfin, kijk, wat Stijn Meuris gaat doen, dat hoor je straks. Want hij komt naar hier om te vertellen wat hij gaat doen. Het is dinsdag, dus hij presenteert Meurissie straks vanaf 7 uur. Dus voilà. Straks meer info daarover van Stijn Meuris zelf. Stijn Meuris mee op Willy Escape. Jij kan er ook bij zijn op die unieke muzikale reis. Je kan boeken op onze website. Het kan nog steeds op willy.radio.

0: Ik vind dit nu echt een typische zomerplaats. Stuurt Kurt via de Wiliër. Passend bij de temperaturen, geweldige summer vibe, vind ik ook helemaal akkoord. Empire of the Sun is de naam van de groep We Are The People. Op 305 in deze Willy 500 van deze eeuw. Ik doe nog door tot aan de nummer 301. Dus nog vier platen. En de rest van de tijd ontvang ik Stijn Meuris. En maak ik je warm voor wat er morgen komt. Goed. Warm maken zal in principe geen probleem zijn, vermoed ik. Linkin Park komt eraan. En eerst de schattige. Ik vind die mens zo schattig. Ik kan er ook niet aan doen. De schattige. Kurt Vile.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke. Yeah.
2: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij... een meloen delen?
11: Ola! En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink. Nummer 304.

Linkin Park en Jay-Z met Numb en Encore op 303 in de Willy 500 van deze eeuw. Ik draai nog twee van de lijst van vandaag en dan even teasen naar wat er morgen nog komt. Dit is de Britse singer-songwriter Richard Hawley op 302. Tonight, the streets are ours.

0: Joehoe stuurt Marian uit Aalten. De kleine van Bono in de Willy 500. Hun concert in Vooruit zaterdag was super. Je hoorde Inhaler met We Have To Move On. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Overzicht.
0: 310 was Moloko met Forevermore. Onder de 9 Idols met Model Village. 308, ik associeer het met The Office. Stereophonics, Handbags en Glad Rags. Charlotte Adigéry en Polis Pupil. Pupillen van Dewey van de Douala Brothers. Ceci n'est pas un cliché. 306. Eels met Fly Swatter. 305 hadden we Empire of the Sun. We Are the People. 304 Kurt Vile. Hey, Like a Child. 303 Linkin Park and Jay-Z. Numb Encore. Ik vind dit een heel raar liedje. Ja, het is zo raar. Kermisachtig of zo. Enfin, wat zal er mij liggen? Tonight the Streets Are Ours op 302. Richard Hawley. En 301. De kleine van Bono dus. Inhaler. We Have To Move On. Nummer 300. Hoor je morgen bij Annelies. Om 10 uur begint zij met de nummer 300. En doet ze het vervolg van deze Willy 500 van deze eeuw. Ik ga zo meteen naar het nieuws al even piepen naar wat er morgen in de lijst staat. We beginnen met Arctic Monkeys. Wel met een ander nummer morgen. Nummer 400 morgen. Doe, doe,
2: doe. Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij... zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Doe, doe, doe, doe. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
10: Een goede avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Het komt door de hitte, waardoor veel mensen 's avonds hun airco aanzetten. Net op het moment dat er geen of veel minder zonne-energie wordt opgewekt. En er staat ook weinig wind. Slecht nieuws dus voor onze windmolens. De hoge stroomprijzen zullen wellicht ook de komende dagen nog aanhouden. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel aangepast worden, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, dan kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
11: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van 90 euro. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot 500 euro. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
10: En ook zwart rijden. Daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SDWorks. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
7: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
10: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve één, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde, na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden, vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen, mogelijk ook met onweer.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
9: Music Matters.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
12: Nu al even piepen wat er morgen in de lijst staat. Deze groep bijvoorbeeld.

0: Dit nummer van Turnstile staat er morgen in de lijst. Ja, beloofd. Willy 500 van deze eeuw zit erop voor vandaag. Maar samen piepen we al even wat er morgen in de lijst staat. Ik ga een paar tipjes van de sluier oplichten van wat je morgen mag verwachten. En straks komt Stijn Meuris vertellen wat hij gaat doen op de Willy Escape. Want ik zei dat straks, Stijn Meuris is een nieuwe naam. Is iemand extra die meegaat met Willy naar de Willy Escape in oktober. Straks alle info daarover. Morgen ook in de lijst Nick Cave and the Bad Seeds met een ander nummer van dezelfde plaat waar dit op staat.
1: I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it.

0: komen ze langs. Ze komen voorbij in de Wheelie 500 van deze eeuw, dat is pop. Dit was Underground. Ik ga nu drie Belgen na elkaar draaien. Die ook morgen te horen zullen zijn. Niet noodzakelijk met het nummer dat je nu hoort. Maar deze drie Belgen komen gegarandeerd morgen voorbij in de lijsten. Ergens. En daarna is staan Stijn Meuris.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
2: 4.000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
8: De Willy 500 van deze eeuw.

0: voilà, drie Belgen aan elkaar die morgen in de lijst voorkomen. Jasper Stevelink, Triggerfinger en Sella Sue met Crazy Vibes. Hier bij mij een Belg genaamd Stijn Meuris.
1: De Billy Escape.
0: Ik heb straks bekendgemaakt dat jij, Stijn, meegaat op Willy Escape.
2: Ik kon niet anders, Willy. Ik kon niet anders.
0: We gaan met Willy en een hele rij artiesten in oktober naar de Dolomieten. Het dorpje heet Bruneck in Zuid-Tirol in Italië. Wie gaat er mee? Jasper Stevelink gaat mee. Die net nog hoorde, Emmy Dark. Sons gaat mee. Daan Stuyven, Portland. Hi Hi, Isolde Lazoen en Dressed Like Boys. Om daar 5 dagen lang live muziek te laten horen aan iedereen die meegaat van 's morgens tot 's avonds, berglucht, schitterende plekken om op te treden. Dat gaat geweldig zijn. Je kan boeken om mee te gaan op onze website willy.radio. Het is van 18 tot 22 oktober. Alle info staat op onze website willy.radio. En Stijn, jij gaat ook mee.
2: Daar was ik heel blij mee.
0: Ik dacht ervan, zo goed nieuws. Maar ik dacht wel van, want het is niet om te zingen dat je meegaat.
2: Nee.
0: Toch?
2: Gelukkig niet. Nee, omdat in die omgeving, die een echo, die zou daar een week blijven hangen. Dat gaan we niet doen.
3: Die gletsjers zouden smelten.
2: Oh, die zouden smelten in versmeld tempo.
3: Wow. Ja.
2: Nee, het is, ik ga met heel veel plezier. Schrijf op, hè.
0: Ja. Ik weet het. Heel lang geleden heb ik mijn labband gebruikt.
2: 7B, daar zit hem.
3: 7B.
2: Heel fijn. Om een aantal dingen te doen.
0: Ik ben
2: multifunctioneel.
0: Okay.
2: En polyvalent, zoals ik ben. Eerst en vooral de bands aan elkaar praten. Ik ben een soort host van de concerten.
0: Voilà.
2: Dat vind ik al te gek. En zeker omdat ik gecheckt heb, en we gaan nog niks verklappen, maar op welke plekken dat die artiesten spelen. Dat is niet altijd op hetzelfde plekje. Nee. Er wordt ook van de medeluisteraars die meegaan iets verwacht. Het is een soort, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk de mol. Eigenlijk is het de mol. De molomieten.
3: Wacht.
2: B7.
3: Merci.
2: Ik praat. Ik laat de concerten naar elkaar. Het zijn ook ongeveer allemaal bevriende artiesten en muzikanten. Dus dat wordt heel gezellig. En dan wordt er van mij ook verwacht, daar kijk ik enorm naar uit, om een van die avonden of nachten zelfs, als de lucht helder is, om daar op een mooie Alpenwiese. Een Alpenwiese, ja.
0: Wat is de Alpenwiese?
2: Een wei.
0: Alpenwiese. In open lucht, oké.
2: Ja, om daar te gaan liggen. Echt, letterlijk op. Ofwel op dekentjes, dat moeten we nog zien, of op lichtstoelen. En dan geef ik daar een uiteenzetting over de kosmos, over de sterren.
0: Oh, want jij hebt natuurlijk...
2: Stijn en de sterren.
0: Ja. Oh, dat is een goed idee.
2: Jij doet waar we nu afgesproken hebben, jij doet de gastronomie, ik doe de astronomie.
0: Nee, maar het is goed om...
2: Wacht.
0: Nee, ik ga echt stoppen met die warmte. Bij al uw moppen altijd auto's bij.
2: Sorry.
0: Nee, maar het goede is natuurlijk dat je daar inderdaad in de bergen, daar hoger in de bergen. Dus je gaat daar zoveel sterren kunnen zien.
2: Wel, meestal wel. Ik ben in die regio al vaak op vakantie geweest. Het is trouwens een prachtige streek. Zuid-Tirol is geweldig. Daar spreken die Duits. maar het is heel... Ja.
0: Sorry,
2: heel... dat was de rap. Maar heel mooi. En als het daar helder is, is het echt kraakhelder.
0: Ja.
2: Iets wat we hier in België nooit meemaken. Dus we hopen op mooi weer. En dan gaan we met een beperkt geïnteresseerd gezelschap, gaan we daar met een glas wijn...
3: 120.
2: Ja, met een glas wijn in de hand. Het is ook een wijnstreek, hè?
0: Het is wel
2: een streek, hè? En dan gaan we gewoon een beetje over de sterren babbelen, hè?
0: Stijn en de sterren live.
2: Live.
0: Onder de sterren in Bruneck.
2: Absoluut.
0: In Italië.
2: Dat gaan wij doen. En dan nog eens die concerten.
0: Oh,
2: en jij die radio maakt. En
3: Roos.
2: Roos maakt me. Wauw.
0: Ja. Alright, goed. Even zeggen, als je denkt van... daar wil ik bij zijn.
3: Ja.
0: Ik begrijp u. Ik snap u. I feel you. Nog eens zeggen. Jasper Stevelink. Sons. Emmy Dark. Portland. Isolde Lazoen. Hi. Daan Stuyven. Dressed Like Boys. En... Stijn Meuris. Op de Willy Escape. Bruneck, Italië. 18 tot 22 oktober. Boeken... kan nog op dit moment op onze website willy.radio. En straks, de laatste Meuresie.
2: De laatste Meuresie.
0: Dag Stijn, tot straks. Ja.

0: Phoenix met Too Young. Ik licht een paar tipjes van de sluier van wat je morgen hoort in de Willy 500 van deze eeuw die we de hele week aan het doen zijn op jullie. Annelies draait morgen het vervolg van de lijst. Morgenochtend vanaf 10 uur na de ochtend met Thomas en Sien. Phoenix van Annet komt met een ander nummer voorbij morgen. En nu 9 Inch Nails. Ik ga een nummer van hen draaien. Je hoort morgen een ander in de lijst. Maar je gaat met alle twee heel blij zijn.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet. Ga naar carglass.be en maak je afspraak.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.

0: staan er morgen in, maar met een ander nummer. Dit is Hurt van Nine Inch Nails. Morgen opnieuw in de Wheelie 500 van deze eeuw. Zeg, het volgende nummer dat ik ga draaien en dat morgen ook in de lijst staat, begint zo. Props voor de ice rocken. Of zoiets. Ja.
1: Wie stuurt je naar de Strokes in Amsterdam?
0: We kunnen altijd niet props voor de ice rocken. Ik weet al niet hoe je dat heet moet zeggen. Of wat ze zeggen, geen idee. Het is van 2005. Maar ik heb toch al 21 jaar de tijd gehad om de tekstjes op te zoeken, maar echt geen idee. Props van zometeen. Zometeen. Eerst even zeggen dat je tijdens de Wheelie 500 van deze eeuw, dus morgen opnieuw, een trip naar Amsterdam kan winnen. Om op onze kosten een van de beste groepen van deze eeuw aan live aan het werk te zien. In een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. 11 oktober. Wij hebben de laatste tickets voor dat concert. En jij kan ze winnen. Wat moet je doen? Telkens als je de Strokes hoort, een plaat van de Strokes hoort passeren in de lijst. In de Wheelie 500 van deze eeuw. Moet je in de Wheelie app je naam gaan invullen op een Strokeske. Okay, dus op je gaat een stroke. Als je de Strokes hoort, ga je een strookje zien in de Wheelie app. Daar moet je je naam op invullen. En vrijdag trekken we dan uit al die strokesjes, trekken we dan er eentje uit de pot en die wint de trip naar Amsterdam. Overnachting erbij, naar de Strokes in de Ziggo Dome. Hoe vaker je dus een strookje invult, hoe meer je kans maakt om te winnen. Morgen nieuwe kansen tijdens de lijst. Wheelie stuurt je naar de Strokes in Amsterdam. Het is tijd voor de jeugd van tegenwoordig. Morgen staan ze in de lijst met dit nummer.
2: Props voor de ice rocken.

0: Avi met Mercy morgen ook aanwezig in deze lijst. Ik eind... Ah, wacht.
1: Wacht.
0: Ik heb nog een... Weet wat ik ga doen? Ik ga u nog een belangrijke tip geven. Omdat jij nu nog aan het luisteren bent, ga ik nu een tip geven die dus niemand anders gehoord heeft. Ha. Het gaat over de Strokes. Wie stuurt jou de Strokes in Amsterdam? Morgen zullen de Strokes bij mij zitten om, als ik het goed uitreken, tussen 5 en 6 in de namiddag. Niet voortvertellen, hè? Enkel voor jou. Goed? Dus tussen 5 en 6 namiddag de Strokes bij mij. Allee, ongeveer, het zal zoiets zijn. Goed? Ik eindig met de groep waarmee Adelies morgen de lijst verder zet. Nummer 300. Morgen wel met een ander nummer. Veel plezier met de laatste Mercy met Stijn Meuris. Tot morgen. Hier is Green Day.

0: De spanning bereikt het absolute kookpunt in het allerlaatste seizoen van de culinaire topserie The Bear, exclusief op Disney+. De sterrenchef is vertrokken en het team blijft zonder geld achter. Teamwork is belangrijker dan ooit. Ze moeten knokken voor de ultieme droom. Een Michelinster.
1: This is how we keep this place alive.
0: Luister deze week naar Thomas en Sien en win elke dag een chic diner voor twee en een jaarabonnement op Disney+.
1: This is The Bear.
0: Mis het slotstuk niet. The Bear op Disney+.
2: De zomer vol liefde bij Campelle.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 7 uur.
9: Een goeie avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte. Dat zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
10: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
9: Ook de komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
11: Dat is een schitterend resultaat, dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
9: Bij de zwem Vijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze zelf in het parlement.
12: Ik kreeg zo'n klop op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en ik kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een derde keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
9: Buizerds zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze aan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. Er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. En sport Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de tweede ronde. Na winst in 2 sets tegen een Franse, 6-3 en 6-1, in minder dan een uur. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden. Vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden.
8: Vivi, music matters.
0: Morrissey, Stijn Meuris.
8: Music matters. Music matters. Willy.
13: De stroom. stroomprijzen kunnen mij niks schelen. Ik zet hem sowieso op 11. Whatever the cost. Welkom in de laatste Mercy van het seizoen, Sniff. Het wordt wel een hele mooie. Dit zijn de Simple Minds met Waterfront. Perfect om te openen.

Maar Werchter wel. En in 84, schrijft Rick Janssens, openden ze hiermee Werchter. Kijk eens aan, voor zijn mensen die dat bijhouden. Heel lekker. Simple Minds, a Waterfront. Dit zou eventueel met een push in de juiste richting wel eens de Belgische Simple Minds kunnen worden. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar kom aan, we mogen dromen. Belgische band genaamd Dayfever. Ik heb ze al vaker gedraaid. Ik vind het heel erg sterk. Rush heet het nu.

Ja, daar hoop ik volgend seizoen meer van te horen. En hopelijk ergens deze zomer ook eens live te zien. Dave Fever met Rush. En ik dacht dus, zo de laatste uitzending, laatste Meurissy van het seizoen. Oh, time flies when you're having the funk. Ik ga daar alleen maar nummers in steken van bands die ik absoluut heel hoog heb zitten. Ik heb ze eigenlijk allemaal hoog zitten. Handpicked music, weet je wel. Maar welke dan nog net iets hoger? Fontaine's DC. Een oudje, min of meer. I don't belong. Zo mooi, zo wonderlijk poëtisch mooi.

Dat einde moet er ook nog bij, die vertraging. Dit is... meesterlijk, werkelijk meesterlijk. Stone Roses, I Wanna Be Adored. En dan, natuurlijk, het is de logica zelf, hè? Maar vandaag mag het. Happy Mondays, Kinky Afro. Nou, zo voelen de buitentemperaturen wel een beetje aan. Kinky en Afro. Mm.

0: Jajaj.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Mercy, Stijn Meuris.
8: We mogen een keer gek doen, hè?
9: Ja, dat mogen we zeker.
8: Zeker als het op dit nummer is, Warm Leather Red.

Er zijn mensen, echt waar ze bestaan, die denken dat blijft toch een raar nummer, hè? Hoe saai is dit? En dan zijn er ook mensen die zeggen, nee man, werkelijk, geniaal en briljant. Ja, die woorden dus, in één zin. Ik behoor tot die tweede groep. Idem dito trouwens voor de muziek die Cabaret Voltaire destijds maakte. En eigenlijk nog steeds maakt. 2 weken geleden nog in het land.

dat het niet altijd nijk, nijk, nijk moet zijn. Van Cabaret Voltaire, ook lekker natuurlijk. Just Fascination. Jojo Muldermans die schrijft: Stijn, is dat nu nostalgie? Echt goed? Of ben ik oud geworden? Ik denk alle drie. Nou. Wij zijn eigenlijk hetzelfde, Jojo. Ja. Iemand vroeg om dit nummer van The Cure te draaien. Push. Ik ben even kwijt wie het was. Ah, jawel. Maakt niet uit. Jawel. Vorige week heel erg sterk op Pinkpop, naar het schijnt. En ongetwijfeld volgende week, over anderhalve week, ook wel heel erg sterk op Werchter.

een geweldig meezingmoment vanuit het publiek. Dit nummer Push. Iedereen weet collectief wanneer het komt. De chant. Trouwens, even kijken. Stefan van Kleven die gaat morgen met zijn zoon naar de Cure in Cardiff. Een vader-zoon tripje, zoals hij het noemt. Ja, het was trouwens Push. Werd mij voorgesteld door Geert Kleriks. Goeie tip, Geert. Dank u wel. De Chameleons. Even geleden dat ik dat nog gedraaid heb. Maar in de laatste uitzending van de Mercy van dit seizoen moest het er gewoon in zitten. Up the down escalator. Komt-ie.

0: de ondergang samen met The Chameleons, Up the Down Escalator. Tot zo dadelijk.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mercy. Stijn Meuris.
2: Geef toe, deze zag u niet komen. Maar hier had ik geweldig veel zin in. Zo vlak voor de zomer. Van Halen.

0: Ain't Talking About Love. Oftewel Van Halen, die wou ik er nog in. En als we dan toch bezig zijn... Wist u dat Motorhead ooit een geweldige versie heeft opgenomen van Heroes van David Bowie?
1: Nee?
0: En wel, dan weet je het nu. Heroes. Motorhead? Shit, man.

Jan Willieman. Dat vind ik een mooie naam. Jan Willieman, die heet echt zo. Die schrijft na Lemmy nu ook veel weg. Animal. Er moet meer Motorhead op Willy komen. To you. Dankjewel, Jan. Marian Kallewaar schrijft, deze cover doet mij denken aan Pretty in Pink van Psychedelic Furs. Marian, echt waar, nagel op de kop. Je hebt gelijk. Dat dacht ik ook. Dit zijn de Posies, Flavor of the Month.

0: then it vanished and was gone.
1: Swingt geweldig, vind ik. Deze Romeo en Juliet van Lou Reed. Swingt geweldig. Jan de Palmeneer schrijft: Lou Reed kan beter pratend zingen dan vele zangers kunnen praten. Denk daar maar eens over na. Dit was een tip van Ricardo Gomez. En ik kende het niet, ja, amper, van een band genaamd Mouth Ulcers. Oh, dat klinkt lekker. Mouth Ulcers, ja, smakelijk. Het nummer heet Space. Dankjewel, Ricardo.

zou me geweldig verbazen mochten die van Mouth Ulcers die van The Haunted Youth niet kennen. Volgens mij repeteren die in hetzelfde kot. Space it het nummer Mouth Ulcers. En let nu goed op, beste mensen, want in absolute primeur is de eerste keer dat ik dit ga draaien. Een nummer van Greyhound, bevriende muzikanten uit de Limburgse. Met onder andere Frankie Traandruppel als zanger. Dat is verrassend, hè? Zoek die maar eens op. Frankie Traandruppel. En ze hebben zich de bilnaad in het zweet gewerkt. Om van een van de meest sinistere Beatle-nummers een absolute parel te maken. Greyhound met Tomorrow Never Knows. En zoek daar ook maar eens op. Van de Beatles? Ja, ja.

0: zou een geweldige intro-tape zijn van een pakweg Oasis-concert in een groot Brits stadion. Echt waar, dat meen ik. Tomorrow Never Knows in de versie van de Belgische Greyhound. Jacob Verstraeten schrijft leuke cover van Lee Zwennen en zijn maten. Aha, hij heeft het door, Frankie Traandruppel. Het is niet Lee Zwennen zijn band, maar hij is wel een gastvocalist. Heel erg knap. Dit ga ik nog draaien.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijdt, heeft maar één bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
3: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
2: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude, verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de twee niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is, of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve één. Daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
1: Music Matters. Morrissey, Stijn Muris.
0: Willen jullie nu eens in het tweede uur een heel mooi nummer horen? Eentje dat je misschien niet verwacht? Jawel, dit dan. En dat begint zoals een beetje een horrorfilm, maar dan wordt het mooi. Carly Simon, You're So Vain.

heel simpel, heel efficiënt. Wonder Horse met Midas. Deze draaide ik vorige week voor het eerst. En ik was daar nogal door gecharmeerd, moet ik zeggen. Brigitte Calls Me Baby.

Slumber Party. Brigitte Calls Me Baby. Hou die band in de gaten. Ik ga het alvast doen. Ook na de zomer hebben wij goesting in 6 minuten 41 Triffids. Ik heb wel. Stolen Property uit Born Sandy Devotional. Die hele mooie plaat met die schitterende hoes. Van zeer lang geleden van de Triffids. Geweldige Australische bands. Band. Stolen Property. Geweldige tekst. Mooie melodie. Heel apart sfeertje. En dan die stem. Oh la la, kippenvel bij 32 graden.

0: Nee, zo worden ze niet meer gemaakt, beste mensen. Zo niet. Dat was jaren 80. Stolen Property van Triffids. Tot zo dadelijk.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Mercy. Stijn Meuris.
0: Dat het niet altijd under the Milky Way moet zijn. Dit is Church met Reptile. Heel erg mooi.

Ja, ik geef toe, het heeft niet dat, hoe zal ik het zeggen, dat je ne sais quoi, dat Under the Milky Way ook had. Maar toch vind ik hem lekker, ik weet niet, er is iets aantrekkelijks aan dit nummer, Reptile van The Church. Ah, Sylvie Koenen schrijft Metropolis van The Church. Dat is ook een favorietje van haar. Oké, ik schrijf het op, Sylvie. Komt helemaal in orde. Dit is Daniel Lanois. En ik zweer het, tenzij als producer, bijvoorbeeld bij U2, denk ik dat ik Daniel Lanois op 7 jaar Meurissy nog nooit gedraaid heb. Terwijl dit zo onvoorstelbaar mooi is. A lot of love to give. Daniel.

Ja, zo mooi. A Lot of Love, The Gift van Daniel Lanois. En ik zeg het er even bij, want hier komt het goed uit. Mercy, dit seizoen is ten einde. Begin september beginnen we weer. En lichtjes aangepast. En dat meen ik, lichtjes, maar in positieve zin. Namelijk, hoe zal ik het zeggen, nog iets meer de muziek die ik echt... Alles is door mij gekozen, uiteraard, al 6 seizoenen lang. Maar we gaan breder gaan. Ja, dat woord gebruik ik niet graag. Maar handpicked music, maar misschien nog iets ruimer van context. Zodat er ook blues bijvoorbeeld in kan. Of gewoon mooie muziek. Dit is Dust Horse. Mirrors. I got my mirrors on. Belgische band die ik...

Hey, dat is wel grappig hier wat Geert Klerik schrijft. Hij hoort Dust Horse, wat ik heel sterk vind, Belgische band. En hij schrijft Robert Cray is in the house. Dat is waar. En sterker nog, beide bands hebben gespeeld op Blues Beer onlangs, Geert. Echt waar. Heel sterk. Laatste uitzending. En dan lag deze meneer er ook nog in, op hoge leeftijd. Cinnamon Girl van Neil Young. Draai ik niet zo vaak, Neil Young. Misschien vanaf...

lap zeg. Cinnamon Girl, Neil Young. Oh, dit. Sinead O'Connor. Dit draai ik eerst en vooral omdat ik het een mooi nummer vind. Ja, we wijken een beetje af vanavond. Maar ook omdat er binnenkort een Sinead O'Connor project op komst is. Ja, van twee bevriende muzikanten. En dat gaat heel goed worden. Let maar op, later meer daarover.

half december dit najaar. Een hele reeks concerten genaamd Sinead, 40 jaar na The Lion and the Cobra. Door Leen Diependalen en Bart van Lierde, die u eventueel nog kan kennen als twee van de muzikanten tijdens de History of New Wave Tours die we gedaan hebben. Er is trouwens een derde opkomst, let maar op. Maar ik kan me er nu al iets bij voorstellen, Leen Diependalen die dit zingt. Ja, dat wordt heel goed. Vanaf 17 december, dus dat is nog even.

0: had wel afgevraagd of hij daar zingt. Het was een doublé, een dubbelganger. Of een jubilee, een feest. Dat weet ik niet. Heer dit. Jubilee? Of doublee, ik weet het niet. Whatever, het is een heel mooi nummer. Sweathead van Morrissey, uiteraard.
1: Morrissey, Stijn Meuris.
0: Vaste luisteraars van Morrissey, die weten het. Zo ongeveer in het laatste kwartier. Dan durft er al wel eens een streepje dub reggae opduiken. En niet zelden uit de geweldige baspartij van The Clash. Deze bijvoorbeeld, The Guns of Brixton.

And now for something completely different. Dry Cleaning, een van de bands die ik via Meurissie heb leren kennen, toch? Afgelopen jaren. Een

Van een smart lady, van dry cleaning, naar een very smart lady. Oftewel tante Kim Gordon. Een leeftijd, dat wil je niet weten, man. Maar wat mij betreft is ze nog altijd 24. Dit is Not Today. Een van de singles die ik dit jaar het liefst heb gedraaid. Wat een

zo goed. Kim Gordon met Not Today. Wel, het is toch today, laatste uitzending, laatste Mercy van dit hele fijne seizoen. The pleasure was all mine, maar begin september zijn we er terug met opnieuw een Mercy of een wie weet een variant op Mercy. We zien nog wel, we hebben 2 maanden om na te denken. Eventueel samen met jullie, dus die tips die mogen komen. Dit heb ik al zo lang willen draaien en dus dacht ik... It's Now or Never, Tubular Bells van Mike Oldfield. Voor die luisteraars die wel eens ooit The Exorcist gezien hebben... en nu nog in hun broek schijten van de schrik... dit nummer dus, Tubular Bells. Wat een mooie om af te sluiten. Dankjewel, het was mijn eer weer dit seizoen. Tot in september. Have a nice summer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die een opdracht van de lijn rijden, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daarbinnen tot 45 graden kan worden. Marco Demerling van de lijn reageert.
3: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
2: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. Ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbonden werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Hij is 43 en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem ook zeker genoeg water mee. In Ukkel in Brussel is vanavond een vrouw gewond geraakt, vermoedelijk bij een steekpartij. Ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe is. De politie onderzoekt de zaak en heeft al een verdachte opgepakt. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsom van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou onder meer gaan om chauffeurs en mensen die pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En sport, de Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al 1,5 jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kon scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf, wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
4: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
2: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport, op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.

Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Music Matters. Yeah. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabé die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu alles mag proeven van het grote werk.
3: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
2: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog warmer.
1: Music matters.

was.